0: die op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
4: Wat zei jij nou?
3: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telmi IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. telmi.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 02-99-32-1928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nou ja, niet nou.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Moet je naar geen nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: Het is herfst en wij kunnen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Moet je in Agri nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
1: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
0: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
2: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
0: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Het is herfst en wij kleuren.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. FC Volendam speelt zaterdag 3 oktober om 8 uur uit tegen Almere City FC. Er zijn 400 kaarten voor het uitvak. 133 voor de bus, 192 voor de boot en 75 voor de auto. Kopen kan tot donderdag 1 oktober, 1 voor 12, via de online ticketshop van de club. Voor een uitkaart is lidmaatschap van de supportersvereniging vereist. Huis aan het Water houdt op 10 oktober samen met theatergroep Afrit 6 een middag rond de voorstelling Kouder dan hier. Bezoekers zien eerst de voorstelling. Na een korte pauze voeren ze onder leiding van Paul Rodenburg een gesprek over afscheid, angst en sterven. Er is ruimte voor vragen, twijfel en persoonlijke ervaringen. Iedereen is welkom, van 2 tot 4:30. Kees Tol stopt als presentator van het SBS6-programma VT Wonen, weer verliefd op je huis. De Volendammer maakte dat zelf bekend op social media. Hij presenteerde het programma bijna 9 jaar. Talpaan, SBS6 en VTWONEN willen vernieuwing en zoeken een nieuwe presentator. Wie dat wordt is nog onbekend. Tol vindt het jammer, maar begrijpt de keuze. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.
1: Dit is het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Edam-Volendam stelt dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis niet wordt uitgesteld of stopgezet. De ontwikkeling van het Oranjekwartier gaat door, inclusief woningbouw, parkeergarage, openbare ruimte en gemeentehuis. Er wordt een aanbesteding voor een ontwerpteam voorbereid die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 klaar is. Daarna volgen het ontwerp en het verdere participatietraject. De provincie Noord-Holland houdt dinsdag 6 oktober van 5 tot 8 uur een inloopavond in het Van der Valk Hotel Volendam over werkzaamheden aan de N247. Het gaat om groot onderhoud tussen Amsterdam en Hoorn. Bezoekers kunnen vragen stellen over de dijkversterking bij gemaal Katwoude, afgesloten fietspaden en 3 weekendafsluitingen. Aanmelden is niet nodig. Morgen kunnen ouderen tussen 1 en 3 uur een valtest doen bij Prevafit in het Dijklander Ziekenhuis in Volendam, op de tweede etage. Inloop is vrij. Deelnemers lopen meerdere keren over een smartfloor die hun loopstijl meet. Een fysiotherapeut bespreekt de uitslag en bepaalt of deelname aan de gratis cursus valpreventie mogelijk is. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: De laatste dag van september gaf een uitzonderlijk hoge temperatuur in een groot deel van het land. De temperatuur vannacht lag rond een graad of 19. Vandaag op woensdag wordt het nog even erg warm in Edam-Volendam. De temperatuur gaat andermaal richting 25 graden. Gisteren werd het tot 29 graden afgerond in het zuiden van het land. En vandaag wordt het bijna even warm. We hebben aanvankelijk zonnige periode. In de middag neemt de bewolking wel toe. Later op de dag volgen dan enkele buien, mogelijk met onweer en hagel. De wind vandaag uit een zuidelijke richting, een meest matige wind, windkracht 4. Mijn naam is Mark Putto en ik zou zeggen bedankt voor het luisteren.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow,

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Het Almeloos Mannenkoor geeft dinsdag 6 oktober een lunchconcert in de Sint-Vincentiuskerk in Volendam. Het koor kiest elk jaar een bekend kerkgebouw voor zo'n optreden. Op het programma staan werken van Mozart en Gounod, onder leiding van dirigent Nick Moritz. Na afloop bezoekt het koor de palingrokerij van Smit Bokkum. De toegang is gratis. In Edam-Volendam was 41% van de tussen 2021 en 2024 gebouwde woningen betaalbaar voor lage en middeninkomens. Een nieuwe wet eist straks 2/3. Die norm werd niet gehaald. Dat komt vooral door koopwoningen. Van 405 nieuwe koophuizen kostte er 92 minder dan €420.000. Van 160 huurwoningen bleven er 139 onder €1.228 per maand. IJsclub Volendam en IJsvereniging Edam organiseren met Your Talent een reeks van 10 lessen tienerschaatsen op ijsbaan De Westvries in Hoorn. Ervaren trainers begeleiden zowel geoefende als beginnende schaatsers. De lessen zijn op 10 zaterdagen van 7 november tot en met 6 februari. Telkens van 5 tot 6 uur. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Laat ons weten wat je wilt horen.
2: En vraag je favoriete hit aan. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Maar waarom Feintory?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Feintory.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
1: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
0: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
2: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
0: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
9: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
8: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
9: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
10: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
16: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
15: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
17: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940. Of Nicodemus.nl.
18: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
19: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
20: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
21: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. FC Volendam speelt zaterdag 3 oktober om 8 uur uit tegen Almere City FC. Er zijn 400 kaarten voor het uitvak. 133 voor de bus, 192 voor de boot en 75 voor de auto. Kopen kan tot donderdag 1 oktober, 1 voor 12, via de online ticketshop van de club. Voor een uitkaart is lidmaatschap van de supportersvereniging vereist. Huis aan het Water houdt op 10 oktober samen met theatergroep Afrit 6 een middag rond de voorstelling Kouder dan hier. Bezoekers zien eerst de voorstelling. Na een korte pauze voeren ze onder leiding van Paul Rodenburg een gesprek over afscheid, angst en sterven. Er is ruimte voor vragen, twijfel en persoonlijke ervaringen. Iedereen is welkom, van 2 tot 4:30. Kees Tol stopt als presentator van het SBS6-programma VT Wonen, weer verliefd op je huis. De Volendammer maakte dat zelf bekend op social media. Hij presenteerde het programma bijna 9 jaar. Talpaan, SBS6 en VTWONEN willen vernieuwing en zoeken een nieuwe presentator. Wie dat wordt is nog onbekend. Tol vindt het jammer, maar begrijpt de keuze. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: De laatste dag van september gaf een uitzonderlijk hoge temperatuur in een groot deel van het land. De temperatuur vannacht lag rond een graad of 19. Vandaag op woensdag wordt het nog even erg warm in Edam-Volendam. De temperatuur gaat andermaal richting 25 graden. Gisteren werd het tot 29 graden afgerond in het zuiden van het land. En vandaag wordt het bijna even warm. We hebben aanvankelijk zonnige periode. In de middag neemt de bewolking wel toe. Later op de dag volgen dan enkele buien, mogelijk met onweer en hagel. De wind vandaag uit een zuidelijke richting, een meest matige wind, windkracht 4. Mijn naam is Mark Putto en ik zou zeggen bedankt voor het luisteren.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Moet je naar die nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
1: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
0: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
2: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
0: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. De koffie en de hits zijn er tussen nu en 12 uur. Dat wil zeggen, als jij zorgt voor de koffie, dan zorg ik voor de hits.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Het Almeloos Mannenkoor geeft dinsdag 6 oktober een lunchconcert in de Sint-Vincentiuskerk in Volendam. Het koor kiest elk jaar een bekend kerkgebouw voor zo'n optreden. Op het programma staan werken van Mozart en Gounod, onder leiding van dirigent Nick Moritz. Na afloop bezoekt het koor de palingrokerij van Smit Bokkum. De toegang is gratis. IJsclub Volendam en IJsvereniging Edam organiseren met Your Talent een reeks van 10 lessen tienerschaatsen op ijsbaan De Westvries in Hoorn. Ervaren trainers begeleiden zowel geoefende als beginnende schaatsers. De lessen zijn op 10 zaterdagen van 7 november tot en met 6 februari. Telkens van 5 tot 6 uur. De gemeente Edam-Volendam stelt dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis niet wordt uitgesteld of stopgezet. De ontwikkeling van het Oranjekwartier gaat door, inclusief woningbouw, parkeergarage, openbare ruimte en gemeentehuis. Er wordt een aanbesteding voor een ontwerpteam voorbereid die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 klaar is. Daarna volgen het ontwerp en het verdere participatietraject. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: De laatste dag van september gaf een uitzonderlijk hoge temperatuur in een groot deel van het land. De temperatuur vannacht lag rond een graad of 19. Vandaag op woensdag wordt het nog even erg warm in Edam-Volendam. De temperatuur gaat andermaal richting 25 graden. Gisteren werd het tot 29 graden afgerond in het zuiden van het land. En vandaag wordt het bijna even warm. We hebben aanvankelijk zonnige periode. In de middag neemt de bewolking wel toe. Later op de dag volgen dan enkele buien, mogelijk met onweer en hagel. De wind vandaag uit een zuidelijke richting, een meest matige wind, windkracht 4. Mijn naam is Mark Putto en ik zou zeggen bedankt voor het luisteren.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file bij Amsterdam op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht. Bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is nu 20 minuten. Verder kan het verkeer op de meeste wegen prima doorrijden aan het eind van deze ochtendspits. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag.

Vlinders zijn niet alleen heel mooi, maar ook heel speciaal. Want wist je namelijk dat vlinders proeven met hun voeten? Hun smaakreceptoren zitten namelijk op hun poten. Dus ze proeven hun eten door erop te gaan staan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
3: Moet je naar je nieuwe webshop?
4: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Bij wie?
4: Bij Venturi.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Ah! Oei jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Het is herfst en wij...

Tot zover de Koffietop 3 voor vandaag. Aangevraagd door Mary Molenaar. Wil je ook je de Koffietop 3? Dan kan dat. Laat me dan even weten wat je drie favoriete koffiehits zijn. En mail die naar marcel.bak@rtvlove.nl. En wie weet zit jij dan wel morgen om iets na 10 uur in de Koffietop 3.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Het Almeloos Mannenkoor geeft dinsdag 6 oktober een lunchconcert in de Sint-Vincentiuskerk in Volendam. Het koor kiest elk jaar een bekend kerkgebouw voor zo'n optreden. Op het programma staan werken van Mozart en Gounod, onder leiding van dirigent Nick Moritz. Na afloop bezoekt het koor de palingrokerij van Smit Bokkum. De toegang is gratis. De provincie Noord-Holland houdt dinsdag 6 oktober van 5 tot 8 uur een inloopavond in het Van der Valk Hotel Volendam over werkzaamheden aan de N247. Het gaat om groot onderhoud tussen Amsterdam en Hoorn. Bezoekers kunnen vragen stellen over de dijkversterking bij gemaal Katwoude, afgesloten fietspaden en 3 weekendafsluitingen. Aanmelden is niet nodig. De gemeente Edam-Volendam stelt dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis niet wordt uitgesteld of stopgezet. De ontwikkeling van het Oranjekwartier gaat door, inclusief woningbouw, parkeergarage, openbare ruimte en gemeentehuis. Er wordt een aanbesteding voor een ontwerpteam voorbereid die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 klaar is. Daarna volgen het ontwerp en het verdere participatietraject. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Een rondje bij de lokale groenteboeren leert dat aardappelen, knolselderij, pompoenen, sla, snijbonen, spersiebonen en spruiten deze maand het meest zijn verkocht bij de groenteboer.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
6: Maar waarom Veentorie?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus baby?
7: Bij Veentorie.

0: Robert Baltussen met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is herfst en wij kleuren.

ligt dit jaar lekker op vakantie geweest en heb je daarvoor je vakantiegeld gebruikt. Maar uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen dat doen. Ja, vorig jaar gaf nog 85% uit het vakantiegeld aan een fijne reis en een verblijf. Dit jaar zakte dat al tot 72%. De rest spaart het bedrag op voor andere zaken te betalen, zoals bijvoorbeeld boodschappen of rekeningen.

En de grote vraag is natuurlijk vandaag: heb jij dit jaar al een keer gebarbecued? Uit onderzoek blijkt dat 82% van de Eendammers en Volendammers barbecued minstens ieder jaar één keer. En zo'n 32% daarvan steekt zelfs de barbecue 6 keer per jaar aan.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Morgen kunnen ouderen tussen 1 en 3 uur een valtest doen bij Prevafit in het Dijklander ziekenhuis in Volendam, op de tweede etage. Inloop is vrij. Deelnemers lopen meerdere keren over een smartfloor die hun loopstijl meet. Een fysiotherapeut bespreekt de uitslag en bepaalt of deelname aan de gratis cursus valpreventie mogelijk is. In Edam-Volendam was 41% van de tussen 2021 en 2024 gebouwde woningen betaalbaar voor lage en middeninkomens. Een nieuwe wet eist straks 2/3. Die norm werd niet gehaald. Dat komt vooral door koopwoningen. Van 405 nieuwe koophuizen kostte er 92 minder dan €420.000. Van 160 huurwoningen bleven er 139 onder €1.228 per maand. FC Volendam speelt zaterdag 3 oktober om 8 uur uit tegen Almere City FC. Er zijn 400 kaarten voor het uitvak. 133 voor de bus, 192 voor de boot en 75 voor de auto. Kopen kan tot donderdag 1 oktober, 1 voor 12, via de online ticketshop van de club. Voor een uitkaart is lidmaatschap van de supportersvereniging vereist. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Oh wow! Oh wow woensdag, LOVE.

En wat is in en wat is uit vandaag in de gemeente Ede-Volendam? Modebewust bezig zijn, dat is in. En uit is het hebben van een lavendelgeur in je huis.

De echte vrienden Gerard Joling en Jan Smit brachten ons bij de gedachten van vandaag. Van het Concert des Levens is het voorprogramma nog het meest populair. Ik wens je een mooie woensdag. En veel plezier nog vandaag met de programma's van de LOVA. Zometeen onder andere Jure Bos. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Mastermade IVMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade IVMA, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Moet je naar die nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI, makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sid Gillis uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
11: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
10: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
11: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
12: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
15: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de FOMAR al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
16: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
17: Nou ja, niet nou.
18: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
17: Nou ja, niet nou.
19: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
20: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
21: Het is herfst en wij.

Uit de jaren 90, Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams en natuurlijk Jan Smit aan het begin van Skudde in de Middag met Tranquilo. Het is tijd voor je dagelijkse portie lokaal en regionaal nieuws en natuurlijk muziek.

Belle Perez, daarvoor Club Draai en natuurlijk Tavares. En vanavond hier op LOVA Radio een nieuwe uitzending van Zukke Zorgen. En te gast is Jenny Hamel, maatschappelijk werker, spreker, levenseindebegeleider en auteur van diverse boeken. Het programma begint om 7 uur, duurt tot 9 uur. Hoe was

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. Daarna wilde hij het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot wist dat te voorkomen en de aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Mannen van 24 en 25 jaar oud. Bij de doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Een van de vijf mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Dat meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde. Het weer. In het westen kans op regen. In de rest van het land zon en zomers warm. 24 tot 28 graden.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Huis aan het Water houdt op 10 oktober samen met theatergroep Afrit 6 een middag rond de voorstelling Kouder dan hier. Bezoekers zien eerst de voorstelling. Na een korte pauze voeren ze onder leiding van Paul Rodenburg een gesprek over afscheid, angst en sterven. Er is ruimte voor vragen, twijfel en persoonlijke ervaringen. Iedereen is welkom, van 2 tot 4:30. Kees Tol stopt als presentator van het SBS6-programma VT Wonen, weer verliefd op je huis. De Volendammer maakte dat zelf bekend op social media. Hij presenteerde het programma bijna 9 jaar. Talpa, SBS6 en VTWONEN willen vernieuwing en zoeken een nieuwe presentator. Wie dat wordt is nog onbekend. Tol vindt het jammer, maar begrijpt de keuze. FC Volendam speelt zaterdag 3 oktober om 8 uur uit tegen Almere City FC. Er zijn 400 kaarten voor het uitvak. 133 voor de bus, 192 voor de boot en 75 voor de auto. Kopen kan tot donderdag 1 oktober 1-12 via de online ticketshop van de club. Voor een uitkaart is lidmaatschap van de supportersvereniging vereist. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Jan Vissers weer. Wolken drukken vandaag vaak een stempel op het weerbeeld. Later in de middag kan er ook wat regen vallen en vanavond neemt de kans op buien toe. De temperatuur loopt waarschijnlijk nog wel op naar zo'n graad of 23 tot 24. Dat is een beetje afhankelijk van het feit of de zon er nog wat meer doorkomt. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond en de komende nacht neemt de kans op buien toe. Ook morgenochtend misschien nog een enkele bui. Daarna laat de zon zich geregeld zien en het wordt 20 tot 21 graden. Een warm begin dus van oktober. Vrijdag wordt het 19 tot 20 graden en dan is er kans in de nacht en ochtend op mist of dichte mist. Ook in het weekend in het nacht en ochtend mistkansen en verder droog en geregeld zonneschijn.
3: LOVA Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

David Hasselhoff, Looking for Freedom. Ik heb voor jullie de programmering van LOVE-TV tot en met zaterdag 3 oktober. Je kan onder andere kijken naar Vredesduifjes in de kerk van Monnikendam. Singelfestival richt zich op de jeugd. En KNRM IJmuiden Reddingboot met 5000 namen.

mede gedraaid omdat ik tegenwoordig zoveel mensen buiten zie lopen, alleen maar kijkende op hun telefoon. En dan denk ik wel eens, Sammy, kijk omhoog, Sammy. Ramses Shaffi. Daarvoor Robert van Hemert en Donny en natuurlijk King Kate. Kort berichtje, tot en met vrijdag 16 oktober vinden er namelijk werkzaamheden plaats aan de Zeevangsweg in Oosthuizen. Dit in verband met het verzwaren van het elektriciteitsnet. Straks na 1 een nieuwe lunch tot 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Moet je in Agri nieuwe webshop?
4: Ventori bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
6: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Het is herfst en wij kleuren.

Dit was de lunchtop 3 van Geertje uit Marken. Je kon luisteren naar Shawn Mendes, Amy Winehouse en Clouseau. En vanavond trappen we de kunstmaand af in de PX. Drie generaties in de spotlight. De inloop is om 9 uur, start om 7:30.

0: Alweer van een paar jaartjes geleden. Glenn Medeiros en Ria Briefies. Love Always Find a Reason. En voor het laatste nieuws gaan we schakelen naar onze nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. IJsclub Volendam en IJsvereniging Edam organiseren met Your Talent een reeks van 10 lessen tienerschaatsen op ijsbaan De Westfries in Hoorn. Ervaren trainers begeleiden zowel geoefende als beginnende schaatsers. De lessen zijn op 10 zaterdagen van 7 november tot en met 6 februari. Telkens van 5 tot 6 uur. Het Almeloos Mannenkoor geeft dinsdag 6 oktober een lunchconcert in de Sint-Vincentiuskerk in Volendam. Het koor kiest elk jaar een bekend kerkgebouw voor zo'n optreden. Op het programma staan werken van Mozart en Gounod.

0: onder leiding van dirigent Nick Moritz. Na afloop bezoekt het koor de palingrokerij van Smit Bokkum. De toegang is gratis. De provincie Noord-Holland houdt dinsdag 6 oktober van 5 tot 8 uur een inloopavond in het Van der Valk Hotel Volendam over werkzaamheden aan de N247. Het gaat om groot onderhoud tussen Amsterdam en Hoorn. Bezoekers kunnen vragen stellen over de dijkversterking bij gemaal Katwoude, afgesloten fietspaden en 3 weekendafsluitingen. Aanmelden is niet nodig. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Het is Owo Woensdag.
2: Het is Owo Woensdag
1: op de LOVE.

Waylon, happy song. Daarvoor kun je ook luisteren naar Roxette en The Police. Of was het Sting? Nou, een van de twee. In de Grote Kerk Oosterhuizen, expositie De Vrouw Achter de Schermen. In dit geval moet de naam van de expositie heel letterlijk genomen worden. Want de kerk is gevuld met kamerschermen, vervaardigd door naaldkunstenaars uit heel Nederland. Het is een primeur, want deze werken voor het eerst en speciaal voor de kunstmaand bijeengebracht zijn. U kunt nog kijken in de maand oktober. Openingstijden 2 uur 's middags tot 5 uur. Ontvangst met koffie en thee. De toegang is gratis. En in de kerk zijn steeds kunstenaars aanwezig om bezoekers te ontvangen en om over de geëxposeerde werken te vertellen. Staat ook op de website kamerschermen2026.nl.

Nothing But Thieves. En daarvoor 3J's. En je kon ook luisteren naar Bruno Mars. Vanmiddag en dinsdagmiddag 13 oktober organiseert de vakgroep Orthopedie van het Dijklander Ziekenhuis twee voorlichtingsbijeenkomsten over artrose, oftewel slijtage van de heup, knie en schouder. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die meer willen weten over artrose en de behandelingsmogelijkheden. De bijeenkomst op 30 september vindt plaats op locatie Purmerend en de bijeenkomst op 13 oktober locatie Horen. Begint om 3:00 'smiddags, ongeveer om 4:30, afgelopen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware. Zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Maar waarom Veentorie?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Veentorie.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
7: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er 2 gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
8: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
9: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
8: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten?
13: Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
14: Het is herfst en wij kleuren.

2 na 2 voor deze woensdag 30 september. De warme stem van Barry White. Can't get enough of your love, babe. En zojuist The First, The Last, My Everything. De favoriete film van Bibi Espina. Of Espina, die gaan we nu horen. De

Zeker iets voor vandaag. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves uit 1983. Op 2 oktober is er een demonstratie mediumschap. Dat vindt plaats Hartjespui in Edam. Het begint om 19:30 's avonds en duurt tot 9:30.

Dit is het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. In Edam-Volendam was 41% van de tussen 2021 en 2024 gebouwde woningen betaalbaar voor lage en middeninkomens. Een nieuwe wet eist straks 2/3. Die norm werd niet gehaald. Dat komt vooral door koopwoningen. Van 405 nieuwe koophuizen kostte er 92 minder dan €420.000. Van 160 huurwoningen bleven er 139 onder €1.228 per maand. Het Almeloos Mannenkoor geeft dinsdag 6 oktober een lunchconcert in de Sint-Vincentiuskerk in Volendam. Het koor kiest elk jaar een bekend kerkgebouw voor zo'n optreden. Op het programma staan werken van Mozart en Gounod, onder leiding van dirigent Nick Moritz. Na afloop bezoekt het koor de palingrokerij van Smit Bokkum. De toegang is gratis. IJsclub Volendam en IJsvereniging Edam organiseren met Your Talent een reeks van 10 lessen tienerschaatsen op ijsbaan De Westvries in Hoorn. Ervaren trainers begeleiden zowel geoefende als beginnende schaatsers. De lessen zijn op 10 zaterdagen van 7 november tot en met 6 februari. Telkens van 5 tot 6 uur. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Inderdaad, Osibisa en Pata Pata. Daarvoor Steve Millerband, Abracadabra. Het laatste half uurtje van Skudde in de middag. En we duiken in de brokante ver in kerstsfeer. Op zondag 4 oktober ben je van harte welkom in de Grote Kerk Edam. Begint om 11 uur 's ochtends, duurt tot 4 uur in de middag. Heerlijk rondkijken bij 25 kramen met mooie brokanten in gezellige kerstsfeer. Dit in een prachtige ambiance van de Grote Kerk Edam. Meer informatie, ja, ook op de website van de Grote Kerk Edam.nl.

De vonk sprong over. Bonfire Hearts, James Blunt, Mika, Happy Ending en Skunk en Nancy met Hedoism. Straks na drieën graaien, ondergetekende Jure Bos is er morgen weer vanaf 12 uur met een nieuwe Skudde in de middag. En ik zou zeggen, geniet van het zonnetje. Doedeloe!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Moet je naar die nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Nou ja, niet nou.
9: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 32 1928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
8: Nou ja, niet nou.
10: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. Jouw dag.
11: Dit is LVE Radio met Graaien.

100%, maar desalniettemin toch heel even achter de microfoon gekropen. Nou ja, tot 5 uur hou ik het overeind. Je zal me niet zo vaak horen. Maar goed, het, ga vooral lekker door. Laat je niet storen. Jurre Bos, dankjewel voor een paar uur lang heerlijk lekker schudden. Daarvoor Marcel Bak deed ook ongelooflijk lekker zijn best. Tot 5 uur ben ik bij. En dan, thank God, komt onze grote vriend Klaas rond mij weer aflossen. Blurred Lines, fijn dat je luistert.

Mijn naam is Bo van Nervedoris en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

0: Tijd voor de nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Huis aan het Water houdt op 10 oktober samen met theatergroep Afrit 6 een middag rond de voorstelling Kouder dan hier. Bezoekers zien eerst de voorstelling. Na een korte pauze voeren ze onder leiding van Paul Rodenburg een gesprek over afscheid, angst en sterven. Er is ruimte voor vragen, twijfel en persoonlijke ervaringen. Iedereen is welkom, van 2 tot 4:30. Kees Tol stopt als presentator van het SBS6-programma VT Wonen, weer verliefd op je huis. De Volendammer maakte dat zelf bekend op social media. Hij presenteerde het programma bijna 9 jaar. Talpaan, SBS6 en VTWONEN willen vernieuwing en zoeken een nieuwe presentator. Wie dat wordt is nog onbekend. Tol vindt het jammer, maar begrijpt de keuze. FC Volendam speelt zaterdag 3 oktober om 8 uur uit tegen Almere City FC. Er zijn 400 kaarten voor het uitvak. 133 voor de bus, 192 voor de boot en 75 voor de auto. Kopen kan tot donderdag 1 oktober 1-12 via de online ticketshop van de club. Voor een uitkaart is lidmaatschap van de supportersvereniging vereist. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Langzamerhand gaan we richting de klok van 4 uur. Ik zou inderdaad willen dat mijn hoofd alles anders kan. Jezus, begeleide mij daarin.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle dagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
8: Goede beveiliging begint bij 1 betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot 1 compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
9: Moet je naar je nieuwe webshop?
10: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in 1 dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
9: Bij wie?
10: Bij Venturi.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat bij Zaanstad een file van 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
12: Oeh, jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
11: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Nivo-app. Jij bent toch altijd zo nieuwelijk?
16: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
17: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag.
18: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Bij de MTV Music Awards was zij terecht één van de headliners. Naast natuurlijk Taylor Swift, die alle aandacht kreeg. En Madonna, die ook een fantastische ging. Maar Ella Langley had daar ook haar plek. Haar videoclip en haar nummer waren uitgekozen tot fantastisch en mooi. Ik vind haar 7 minuten durende videoclip ook helemaal goed. Ja, ik vind haar helemaal geweldig. Maar Marion luistert mee, dus ik kan niet te veel uitweiden vandaag.

Hallo, mijn naam is Johan Dijssen en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is best aardig.

0: Free and All Right Now. Behalve van deze kant grieperig en gewoon niet 100% in orde. Dat kunnen we wel zeggen van de nieuwsredactie. Ze zijn er wel. En 100% in orde.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Edam-Volendam stelt dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis niet wordt uitgesteld of stopgezet. De ontwikkeling van het Oranjekwartier gaat door, inclusief woningbouw, parkeergarage, openbare ruimte en gemeentehuis. Er wordt een aanbesteding voor een ontwerpteam voorbereid die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 klaar is. Daarna volgen het ontwerp en het verdere participatietraject. De provincie Noord-Holland houdt dinsdag 6 oktober van 5 tot 8 uur een inloopavond in het Van der Valk Hotel Volendam over werkzaamheden aan de N247. Het gaat om groot onderhoud tussen Amsterdam en Hoorn. Bezoekers kunnen vragen stellen over de dijkversterking bij gemaal Katwoude, afgesloten fietspaden en 3 weekendafsluitingen. Aanmelden is niet nodig. Morgen kunnen ouderen tussen 1 en 3 uur een valtest doen bij Prevafit in het Dijklander Ziekenhuis in Volendam, op de tweede etage. Inloop is vrij. Deelnemers lopen meerdere keren over een smartfloor die hun loopstijl meet. Een fysiotherapeut bespreekt de uitslag en bepaalt of deelname aan de gratis cursus valpreventie mogelijk is. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag wel 10 minuten vertraging tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Rotterpolderplein 10 minuten. Op de A10 bij Zeeburg 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Volendam en Amsterdam-Tuindorp ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ontzettend fijne plaat van The Bellamy Brothers. Normaal draai ik altijd een hele andere van ze, maar dit is ook wel erg fijn. Voor de Bee Gees, speciaal voor Johan en het altijd prachtige Alone. Onderweg naar de klok van 5 uur en eindelijk aflossing. Dan sleep ik mezelf weer naar het bedje toe. This is not my moment. Nee, maar wel van Somjeu. Wat een fantastisch.

0: Je hoort ze allemaal in de middag.
1: Ik heb er zin in.
2: Ik heb enorm veel zin in.
1: Nee, maar...
2: Jezus, ik zat te pochen.
0: De fijnste hits uit onze archieven.
2: Ik heb me een partij zin erin, joh. Dat wil jij niet weten.
0: LOVE Radio.
1: Nee, dat wordt niks van.

Zo, nou, we hebben het... Het klinkt echt gewoon broert. Ja, ik ga ook afsluiten. Ik geef het stokje over aan Klaas. Kwaliteitsradio, zoals je hem natuurlijk kent. Ik geef hem ook even over aan Stella Lefty. Zij heeft een prachtige plaat gemaakt. En ja, ik vind het gewoon... jong talent doet het gewoon hartstikke goed. Doet al een tijdje gewoon mee. Ik volg haar maar eens op Instagram. Ze doet van alles. En dit is haar hit op dit moment. Ik wens je een goede woensdag. Hier is Boston. Oh,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
5: Maar waarom Veentorisch?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus baby?
6: Bij Veentorisch.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, daar heb je nu de meeste vertraging. Tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Rotterpolderplein is de vertraging 10 minuten. En ook op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek 10 minuten vertraging. De rest van de files levert niet meer dan 5 minuten extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komt heel veel informatie voorbij. We hoorden net de BZN met Amore en we zijn begonnen met Let's Work. Dat is de eerste single van Mick Jagger's tweede solo studioalbum Primitive Cool. Ondanks de hoge verwachtingen wist het nummer niet de populariteit van eerdere Jagger singles zoals Justin Other Night te bereiken. Volgende nummer is van een trio: Jan Smit, Alan Clark en Glenn Faria.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Kees Tol stopt als presentator van het SBS6-programma VT Wonen, weer verliefd op je huis. De Volendammer maakte dat zelf bekend op social media. Hij presenteerde het programma bijna 9 jaar. Talpaan, SBS6 en VTWONEN willen vernieuwing en zoeken een nieuwe presentator. Wie dat wordt is nog onbekend. Tol vindt het jammer, maar begrijpt de keuze. Huis aan het Water houdt op 10 oktober samen met theatergroep Afrit 6 een middag rond de voorstelling Kouder dan hier. Bezoekers zien eerst de voorstelling. Na een korte pauze voeren ze onder leiding van Paul Rodenburg een gesprek over afscheid, angst en sterven. Er is ruimte voor vragen, twijfel en persoonlijke ervaringen. Iedereen is welkom, van 2 tot 4:30. FC Volendam speelt zaterdag 3 oktober om 8 uur uit tegen Almere City FC. Er zijn 400 kaarten voor het uitvak. 133 voor de bus, 192 voor de boot en 75 voor de auto. Kopen kan tot donderdag 1 oktober, 1:12, via de online ticketshop van de club. Voor een uitkaart is lidmaatschap van de supportersvereniging vereist. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Mooi liedje. Hero van Family of the Year. En daarvoor Douwe Bob met Slow Down. Slow Down is een protestnummer tegen zichzelf, vertelde Douwe. Tegen de snelheid waarmee ik in Amsterdam leef. Het nummer is dan een soort state of mind. Dat je niet constant iets moet, dat je je niet gek laat maken. Relax, doe alles wat langzamer. Dan voel je je beter en zie je alles scherper. Douwe deed met Slow Down mee op het Songfestival 2016, waar hij 9e werd. En dat is eigenlijk helemaal niet zo'n slecht resultaat. Maar hij was zeer teleurgesteld, want hij dacht het wel eventjes te gaan winnen. Maar ja, dat ligt niet zomaar klaar in dat rariteitenfestival, zal ik maar zeggen. Dan gaan we verder met ook een heel mooi nummer van de drie J's. Mensen.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf vandaag in het bijzijn van haar geliefde in het ziekenhuis. Paulien Cornelissen was 50 jaar.

0: Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. En daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Morgen kunnen ouderen tussen 1 en 3 uur een valtest doen bij Prevafit in het Dijklander ziekenhuis in Volendam, op de tweede etage. Inloop is vrij. Deelnemers lopen meerdere keren over een smartfloor die hun loopstijl meet. Een fysiotherapeut bespreekt de uitslag en bepaalt of deelname aan de gratis cursus valpreventie mogelijk is. De gemeente Edam-Volendam stelt dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis niet wordt uitgesteld of stopgezet. De ontwikkeling van het Oranjekwartier gaat door, inclusief woningbouw, parkeergarage, openbare ruimte en gemeentehuis. Er wordt een aanbesteding voor een ontwerpteam voorbereid die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 klaar is. Daarna volgen het ontwerp en het verdere participatietraject. Het Almeloos Mannenkoor geeft dinsdag 6 oktober een lunchconcert in de Sint-Vincentiuskerk in Volendam. Het koor kiest elk jaar een bekend kerkgebouw voor zo'n optreden. Op het programma staan werken van Mozart en Gounod, onder leiding van dirigent Nick Moritz. Na afloop bezoekt het koor de palingrokerij van Smit Bokkum. De toegang is gratis. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Amstelveen. De linkerrijstrook is daar dicht, de vertraging 10 minuten. Op de A10 sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer richting Den Haag. En verder leveren de files niet meer dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow,

Hey, de regen. Jaap Kwakman en Jaap de Witte. Het komt uit het programma Beste Zanger van Nederland. En dit dateert alweer uit 2012. Heel tijd geleden alweer. En daarvoor Paul Simon met You Can Call Me Al. Straks om 7 uur. Ja, ja, dan zijn we er weer met een spiksplinternieuwe aflevering van Zulke Zorgen. Jenny Hamel is maatschappelijk werker, spreker, levenseindebegeleider, auteur van de boekenserie Wat Nou Als Er Niet Meer Is. En zo zachtjes. Jenny heeft inmiddels meerdere boeken geschreven en daar komt ze van alles over vertellen. En ik kan je verzekeren, die vorige uitzendingen met haar waren ook zeer interessant. We gaan nu eerst verder met muziek en dat doen we met Leo Sayer. Long Talk.

0: Je luistert naar de LVA op je werk, thuis of onderweg via de radio, internet, Love App of je smart speaker.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De provincie Noord-Holland houdt dinsdag 6 oktober van 5 tot 8 uur een inloopavond in het Van der Valk Hotel Volendam over werkzaamheden aan de N247. Het gaat om groot onderhoud tussen Amsterdam en Hoorn. Bezoekers kunnen vragen stellen over de dijkversterking bij gemaal Katwoude, afgesloten fietspaden en 3 weekendafsluitingen. Aanmelden is niet nodig. In Edam-Volendam was 41% van de tussen 2021 en 2024 gebouwde woningen betaalbaar voor lage en middeninkomens. Een nieuwe wet eist straks 2/3. Die norm werd niet gehaald. Dat komt vooral door koopwoningen. Van 405 nieuwe koophuizen kostte er 92 minder dan €420.000. Van 160 huurwoningen bleven er 139 onder €1.228 per maand. IJsclub Volendam en IJsvereniging Edam organiseren met Your Talent een reeks van 10 lessen tienerschaatsen op ijsbaan De Westvries in Hoorn. Ervaren trainers begeleiden zowel geoefende als beginnende schaatsers. De lessen zijn op 10 zaterdagen van 7 november tot en met 6 februari. Telkens van 5 tot 6 uur. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

If You Go, Annie Schilder. Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze middagritme. Het laatste nummer is van The Eagles. Nou, wij hebben ze live gezien. Dat was op 18 juni 1975 in Ahoy. En met dit nummer had ik echt dikke kippenvellen. New Kid in Town. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
7: Moet je naar die nieuwe website?
8: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
7: Bij wie?
8: Bij Ventori.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Nou ja, niet nou.
10: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
9: Nou ja, niet nou.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
14: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
13: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
14: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
15: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
16: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er 2 gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
17: Het is herfst en wij.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Moet je naar je nieuwe webshop?
0: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
1: Baby?
0: Bij Venturi.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
1: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
0: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden... is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam... inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen... leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert... of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden... bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Het is herfst en wij kleuren.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zukke Zorgen. Natuurlijk met Klaas, met Frans, met Dennis en onze stamgast, mag ik nu zachtjes aan wel zeggen, Jenny Hamel. Jenny, welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: De vierde keer dat je nu bij ons aansluit, denk ik. Vier boeken.
1: Nee, de derde keer.
0: Derde keer,
1: ja. Drie boeken.
0: Drie boeken. En vanavond, ik denk wel je meest heftige boek.
1: Ja, zeker. Ja, ook het meeste onderzoek voor gedaan.
0: Oké, kijk, daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Maar voor de mensen die denken van, wie is nou weer Jenny? Wie is Jenny Hamel?
1: Ik ben schrijfster van de kinderboekenreeks Wat Nou Als. En dat gaat over kinderen die iemand verliezen die hun heel dierbaar is. Ofwel een huisdier. En heb ik geschreven om hun te ondersteunen in hun rouw en verlies.
0: Ja, en inmiddels is daar... De eerste ging over huisdieren. De tweede ging over oma.
1: En nu? Die ging ineens heel hard. En nu gaat het over Tijn, die zijn vader verliest aan zelfdoding. Deze is onlangs uitgekomen. En ook dat ging ook samen met de week van de suïcidepreventie van 113. Dat was de derde week van september.
0: Dat is nog maar pas geleden.
1: Ja, dat is echt nog maar pas geleden. En aan de hand daarvan is er ook een luisterboek uitgekomen.
0: En hoe ben je op dit onderwerp gekomen? Want die andere twee, dat van je huisdier, dat kwam ook een beetje van jezelf. Oma ook nog. Ja. Maar ik mag hopen dat dit niet iets is waar je helaas ervaring in hebt.
1: Nee, ik heb daar niet zelf ervaring in. Ik heb wel heel lang in de GGZ gewerkt. En ik heb heel veel mensen gezien en gesproken die het wel hadden meegemaakt. Of die zelf hele donkere gedachten hadden. Of het als kind ook van dichtbij hebben gezien. Ik zag eigenlijk hoeveel pijn en ellende dat opleverde. En hoe anders dat is ten opzichte van een overleden huisdier. Of een, of wat ook. Dus ik dacht, wat ga ik daar eens mee doen? Dus dat is eigenlijk een beetje gaan ronddwalen in mijn hoofd. En toen kwam ik op LinkedIn iemand tegen. Antoine Wiersma. En hij is van Steun na Zelfdoding. En toen dacht ik, ik ga hem gewoon bellen. Dus ik ben hem gaan bellen. En we hebben een heel leuk gesprek gehad. En toen dacht ik, ja, dit boek moet er komen. Want hij heeft zijn vrouw verloren aan zelfdoding. Bleef achter met twee jonge kinderen. En hij vertelde dat er wel wat was op het gebied van zelfdoding. Met betrekking tot boeken voor kinderen. Maar niet heel veel. Dus ik zag dit als een mooie aanvulling.
0: Ja, geheel terecht natuurlijk. Want boeken kunnen je soms wel ergens doorheen slepen. Dat heb je met je andere boeken eigenlijk al bewezen. Maar je vertelde net ook al, je hebt daar veel research voor gedaan. Onder andere denk ik dan met die Antoine.
1: Ja, klopt.
0: Maar wat heb je nog meer gedaan om in dit toch wel naargeestige onderwerp te duiken?
1: Ja, ik heb het een en ander gelezen aan boeken, aan tijdschriften. Natuurlijk heel veel websites bezocht. Vanuit mijn tijd dat ik bij de GGZ heb gewerkt, heb ik heel veel contacten opgedaan. Dus ik heb heel veel mensen bij de eerste opzet van mijn verhaal ook laten meedenken, laten meelezen. Gevraagd naar wat voor emoties spelen er dan eigenlijk? En wat is er heftiger of moeilijker in dit verhaal ten opzichte van andere verhalen?
0: Maar kwamen de emoties en de gevoelens overeen bij mensen? Of was dat heel erg uiteenlopend?
1: Het was heel erg uiteenlopend. En het is ook, er komen andere vragen naar voren. Ook bij kinderen. Ook bij volwassenen. Maar ook juist bij kinderen die dan op latere leeftijd juist nog een extra vergrote vraag daarvan hebben. Omdat er eigenlijk nooit antwoord op is gekomen. Ja. Of omdat het niet goed verwerkt is. Of omdat het ook gewoon heel ingewikkeld is om te verwerken.
0: Ja, maar dat lijkt me dan ook weer moeilijk om voor jou te verwerken in één verhaal. Als je zoveel verschillende dingen allemaal hoort.
1: Ja, klopt. Ik heb dit verhaal wel 100 keer geschreven. Ik werd er zelf op een gegeven moment knetter van. Maar dat kwam gewoon omdat je dan denkt, ja, maar dit is ook belangrijk. En dit wil ik ook kwijt. En uiteindelijk is het me gelukt om het te vangen in een verhaal. Hij is ook veel dikker dan die andere twee boeken. En de een zegt, jeetje, wat veel tekst. En de ander zegt, wat fijn dat je zo uitgebreid hebt gedaan. Want daardoor komt wel alles een beetje aan bod. En het is inderdaad alles maar een beetje.
0: Het wel allemaal even aan.
1: Ja, ik tip het wel allemaal even aan. Het is echt bedoeld als basis.
0: En dan kun je daarna zelf het gesprek aangaan. Zoals eigenlijk ook met je andere boeken de bedoeling is, toch?
1: Zeker, zeker. Dat is inderdaad het hoofddoel van het verhaal. En voor de kinderen.

0: Ja, deze was natuurlijk voor de nieuwe bewoners van de Maria Goretti. Odeon gaat binnenkort verhuizen. En dit was voor onze trouwe luisteraar Nanning, die natuurlijk weer eventjes Klaas de hartelijke groeten wilde doen en een plaatje wilde aanvragen. Dus bij deze, die is voor jou. En heel veel succes allemaal met verhuizen.
1: Bij deze de groeten terug.
0: Klaas. Ja, vanavond zitten we hier met Jenny Hamel. En als je nou denkt, ik heb een vraag voor Jenny. Nou, schroom dan niet en app naar de studio 0299-369916. Ja, Jenny, je vertelde net al, je hebt heel veel research gedaan voor dit onderwerp. Uiteindelijk heb je alles eigenlijk in een hele grote bak gestopt. En ja, heb je anderhalf jaar gefilterd.
2: Ja.
0: En nu, vorige, bijna 2 weken geleden is je boek uitgekomen. Hoe waren de reacties?
2: Ja, het boek is al wel iets eerder uitgekomen, maar de reacties zijn eigenlijk ontzettend positief. Hoe gek genoeg met zo'n onderwerp. Ja. Maar het is wel goed ontvangen. Dat is misschien een betere bewoording. Inmiddels heeft het ook al van de tekeningen. De tekeningen van de tekenaar die zijn ook als expositie geweest in de bibliotheek van Nieuwegein. Tijdens de week van de suïcidepreventie. Dus dat was ook heel erg leuk.
0: Ook meteen promotie voor jouw boek natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Ook promotie voor mij. Maar dat maakte wel dat ik dacht, oh ja, het wordt wel. Het wordt goed ontvangen. Mensen zijn.
0: Het is nodig.
2: Het is nodig, inderdaad. En dat zie je ook wel. Ik bedoel, de bestellingen worden gedaan. Of ik word om informatie gevraagd. Of gevraagd om te komen spreken. Dus dat is echt heel mooi. En ook.
0: En dan ook specifiek hierover, zeg maar?
2: Specifiek hierover, maar eigenlijk over rouw en verlies. Dat is dan eigenlijk wel de gemene deler, zeg maar. Ja. En dan gaat het ook over gemis. Want ik bedoel, je had het net over verhuizen. Maar verhuizen kan ook gaan over iets missen. Over je oude stek missen.
0: Zeker.
2: Dus ook afscheid nemen.
0: Mooie koppelingetje zo gemaakt. Maar die tekenaar, want bij de vorige boeken, met een andere tekenaar samengewerkt.
2: Ja.
0: Je hebt een keer met AI, heb je het gedaan?
2: Ja, klopt. Ja, dat was de poes.
0: En nu, met wie heb je nu samengewerkt?
2: Ik heb nu samengewerkt met Wendy Xu. Wendy is tekenaar. Zij begon toen net en ik kende haar via. En ik dacht, ik ga haar gewoon eens vragen. En zij was direct enthousiast. Voelde zich heel betrokken bij het onderwerp. En ging aan de slag en maakte eigenlijk prachtige tekeningen. Dus ja, dat is gelijk een win-win geworden.
0: En ook meteen in de stijl dat jij dacht van ja, dit is een aanvulling op het verhaal eigenlijk ook.
2: Ja, zeker. Zeker. Ik heb haar wel gewoon haar vrije keus laten maken. Omdat ik dacht, ja, het is wel echt haar beleving bij het verhaal. En dat maakt wel haar creativiteit. En dat zie je ook terug. Er zitten tekeningen waarvan ik dacht, oh, dat had ik niet bedacht. Maar het is wel echt heel mooi.
0: Want, kun je daar een voorbeeldje van geven?
2: Zeker. Er is in het begin van het boek is er een scène die ik beschrijf over Tijn die naar zijn vader gaat. Zijn vader ligt in bed met de gordijnen dicht. Ik had iets beschreven over een kopje thee wat hij brengt bij zijn vader. En wat er dan een beetje op dat nachtkastje ligt. Uiteindelijk heeft zij daar een tekening van gemaakt dat je Tijn met de hond, zeg maar, in de deuropening ziet staan. Vader ligt in het donker in bed. En je ziet hem eigenlijk door het kop thee heen. Door het kopje thee heen. Dus ze zei ook van ja, ze zegt vader, ja, die verdrinkt eigenlijk als het ware. En dat zie je dus door die tekening.
0: Mooi.
2: Toen dacht ik, ja, dat had ik niet bedacht.
0: Ja.
2: Wat ontzettend goed. Dus dit was een hele goede aanvulling.
0: En je gebruikt in je boek gebruik je ook de metafoor dat Tijn zijn vader knopen in zijn hoofd heeft. Is dat ook iets wat je terugziet in de tekeningen?
2: Dat zie je zeker terug in de tekeningen. Er komt op een gegeven moment een stukje waarin zijn moeder hem gaat uitleggen van dat papa inderdaad knopen in zijn hoofd heeft. Dat doet ze aan de hand van van visdraad. Visdraad kan natuurlijk ontzettend in de knoop komen te zitten en krijg je eigenlijk niet meer uit de knoop.
0: Nooit meer.
2: Precies. Nou, dat was eigenlijk wel het metafoor waarvan ik dacht, ja, dat is wel echt heel passend. En dat heb ik later ook weer gebruikt in de zin van een knopendokter. Zoals moeder dan aan hem uitlegt van joh, je kan ook met iemand gaan praten. Dat is als het ware een knopendokter.
0: Ja, die helpt om die knoopjes uit je hoofd te halen.
2: Ja, die helpt jou om langzamerhand weer de knoopjes los te halen. Want hij vraagt zich op een gegeven moment terecht af, wat nou als ik ook knoopjes in mijn hoofd krijg?
0: God.
2: Dat zijn toch vragen die kinderen vaak wel hebben. En dat heb ik op deze manier geprobeerd een beetje uit te leggen van wat je dan kan doen en wat er voor zo'n kindje dan is.
0: Hoe ben je op die metafoor gekomen? Want ik vind hem heel passend, maar waarschijnlijk zijn er wel honderden metaforen de revue gepasseerd.
2: Nou, dat valt eigenlijk wel mee.
0: Ja,
2: dat visdraad kwam vrij snel. En dat komt omdat gewoon mijn vriend
3: dagelijks
2: heel actief is.
3: Ja. Ja.
2: En, sorry, mijn kinderen willen dan ook heel graag vissen. Ja, die komen natuurlijk altijd terug met een visdraad dat in de knoop zit. En die moet je dan weer stuk knippen en zo. Dus dat kwam vrij snel.
0: Ja. Met dank aan man en kinderen, zeg maar.
2: Ja.
0: En herkenden mensen zich daar ook in? Want je hebt natuurlijk met heel veel mensen gesproken hierover. Toen jij aangaf van, nou, dit is hoe ik het wil verwoorden, is dat dan ook iets waarin mensen zich herkennen?
2: Ja, mensen herkennen zich erin. Ik heb uiteindelijk wel gekozen voor om te vragen aan de tekenaar, wil jij een tekening maken van het spoel? Want voor mij was het woord spoel eigenlijk heel logisch en visdraad. Maar toch waren er een paar mensen die zeiden, wat is een spoel?
0: Ja,
2: als
0: je het niet in de visscene zit, dan
2: precies.
0: Is dat misschien wat lastiger inderdaad.
2: Toen dacht ik, ja, inderdaad, dat is wat. Dat moet ik misschien dan toch wat concreter maken. Ja.
0: En de knopendokter, is dat, want dat is natuurlijk wel een heel schattige benaming voor iemand om mee te praten.
2: Ja.
0: Je hebt misschien ook wel met professionals gesproken. Hadden die ook zoiets van, knopendokter, ja.
2: Ja,
0: dat ben ik ook.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Vooral degene die inderdaad veel met kinderen werken, die gaven wel aan van, dat is inderdaad wel een goede benaming. Eentje zei ook van, dat zeg ik eigenlijk ook. Dus dat was ook wel heel positief. Dat kwam eigenlijk wel goed uit. Ja, en zodoende kom je eigenlijk steeds verder, omdat je steeds meer met mensen spreekt en zij herkenning zien. Of juist niet, en dan ga je weer op een ander spoor. Dus dat helpt ook enorm. Dus dat maakte de samenwerking ook juist heel erg leuk. Omdat je dus eigenlijk steeds weer op een ander been gezet wordt. En dat je dan denkt, oh jee, wat nu? En vervolgens,
0: kwam het toch weer goed.
2: Ja, gaat het toch altijd wel weer stromen. En komt er wel weer iets moois op papier.
0: Dit boek heb je geschreven. En op je website staat dus heel expliciet van, lees dit boek samen met je kind. Waarom? Mogen kinderen het niet alleen lezen? Dat klinkt zo zwaar, maar waarom adviseer je het om het juist met een ouder samen te doen?
2: Nou, ik denk dat sowieso al mijn boeken gaan natuurlijk over rouw en verlies. Dat is een heel zwaar onderwerp. Of het nou de poes is of wat dan ook.
0: Oma,
2: Voor kinderen is dit gewoon heel groot. Help ze, ondersteun ze door het samen te lezen, door te zorgen dat je samen het gesprek hierover aangaat. Dat je kan inschatten als ouder. Ik heb nu 1 of 2 hoofdstukken gedaan. Voor vandaag is het wel goed.
0: Ja.
2: We gaan een andere keer verder.
0: Want hoeveel hoofdstukken heeft je boek uiteindelijk? Want deze was dikker dan die andere.
2: Ja, klopt. Nou, ik moet eerlijk zeggen.
0: Of hoeveel bladzijden?
2: Best wel wat. Moeten we eventjes erbij pakken, moet ik eerlijk zeggen. Want ik,
0: inderdaad echt een stuk dikker dan die andere.
2: Ja, hij is echt een stuk dikker. Nou, ik zit hier al op 52. Dus dat is
0: dus
2: echt
0: elke
2: wel.
0: Als je 3-4 bladzijden doet, dan heb je al. Dan ga je al lekker, zeg maar,
2: dan
0: het onderwerp in.
2: Ja, zeker. Dan ga je al aardig het onderwerp in. En dat maakt ook dat je het behapbaar kan maken.
0: Is er een leeftijdslimiet? Of maakt dat eigenlijk niet uit?
2: Nee, dat maakt
0: eigenlijk
2: niet uit.
0: Als je toch samen leest natuurlijk.
2: Dat maakt eigenlijk niet uit. Ik zou wel zeggen inderdaad vanaf 6, 7. En dan inderdaad per hoofdstuk even bekijken wat passend is. Dus lees het vooral ook eerst zelf. Dat is denk ik ook wel een tip die ik wel wil meegeven. Zodat je zelf kan inschatten, dit wel, dit niet. Let wel op dat als je het zelf leest en je denkt bij jezelf, dit ga ik niet doen. Dat je zelf even toest, waarom niet?
0: Ja, wat is er dan bij jou aan de hand,
2: precies,
0: inderdaad?
2: Precies, wat is er dan bij jou? Is dat een onderwerp die je zelf misschien spannend vindt? Of is het echt niet passend nog bij de leeftijd? Het kan allebei. Maar ik merkte het ook tijdens het schrijven van het boek, dat ik soms zelf dacht van, ik probeer een beetje weg te blijven bij dit stuk. Waarom is dat? En dan dacht ik toch, blijkbaar vind ik het zelf ook nog lastig.
0: Ja, het is ook wel eye-opener dan om dit te schrijven.
2: Zeker, ja.
0: En er hangt natuurlijk ook een heel groot taboe over dit onderwerp.
2: Ja, er hangt een groot taboe over. Mensen willen er liever niet over praten. Des te meer reden voor mij om het boek wel te schrijven.
0: Beetje het gesprek te openen.
2: Ja, absoluut.
0: Nou zit in dit boek, want je raadt al aan om ouders om het eerst zelf te lezen, maar er zit ook een apart stukje bij, toch? Voor ouders en verzorgers.
2: Klopt. Ik heb dat vanaf het tweede boekje dacht ik, dat is wel belangrijk als we juist ouders en verzorgers meenemen hierin. Om gewoon eens met hun

0: Zodat, want, waarom?
1: Nou ja, dan kan het nog even zakken. Kunnen ze nog wat vragen stellen. Want op het moment dat jij wegloopt, dan gaan de radertjes draaien.
0: Ja.
1: Dus je kan wel denken, hij gaat lekker slapen, maar de kans is vrij klein.
0: Gaat ja, dat herken ik inderdaad doen. Wel. En dan komt er uiteindelijk komt er dan zo'n vraag dat je denkt, waar haal je dit nou weer vandaan?
1: Ja. En overdag, dan zien ze je en dan denken ze, oh, laat ik het er stellen. Ja. En s'nachts denken, nou, ik ga niet uit bed hoor. Ik ga niet mama of papa wakker maken.
0: Dat is het strengste verboden ook.
1: Ja.

0: Ja, we noemden het net natuurlijk al eventjes dat jij, Jenny, dat je ook tips in je boek hebt geschreven. Een van de tips is om het niet 's avonds voor het slapen gaan voor te lezen. Omdat dan de radartjes gaan draaien en je kind misschien wel met meer vragen wakker wordt dan dat het nou echt iets van rust heeft gebracht.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: heb je nog meer? Want welke tips staan nog meer in je boek?
1: Ik heb de tips eigenlijk, het zijn redelijk algemene tips, maar ik heb ze een beetje meer toegespitst zeg maar, op dit onderwerp. En het gaat natuurlijk over dat je in gesprek blijft. En dat een kind alles mag denken en voelen en vertellen wat hij erover bedenkt. En dat alles oké is. Dat je niet gaat zeggen, nou dat is anders. Nee, het is zo zoals het is, zoals het kind
0: ja, mag
1: het aan.

0: iets corrigeren? Als een kind nou hele gekke gedachten heeft over de dood, mag je daar dan niet een beetje context aan geven?
1: Ja, zeker. Dat wel. Maar je mag niet zeggen, nee, dat is niet zo.
0: Nee, oké.
1: Want het blijft wel een beleving, zeg maar, van het kind zelf. Tuurlijk ga je erover in gesprek en vraag je, goh, en waarom denk je dat dan? En hoe voelt dat dan voor je? Dus dan krijgt het gesprek alweer een andere wending dan wanneer je zegt, nou nee hoor, dat is niet zo.
0: Ja.
1: Snap je? Dus dan hou je het open.
0: En ik kan me wel heel goed voorstellen dat je misschien als ouder ook het heel moeilijk vindt om hierover te praten met je kind. Geef je daar dan ook nog een beetje handvaten in van je? Want je eigen verdriet is er misschien ook nog wel. En als je kind dan misschien hele expliciete vragen gaat stellen of hele heftige gedachten heeft, dan snap ik ook dat je als ouder denkt van, ik ben nog bezig met mijn eigen sores.
1: Ja.
0: Ik kan dit er nu even niet bij hebben.
1: Ja, ja. Nou, dat hoor je ook heel veel. Dat is ook eigenlijk de reden waarom er vaak niet in gesprek wordt gegaan met kinderen. En dat doe je niet bewust. Hè. Het is geen aanval op ouders. Het is namelijk iets, je bent met jezelf bezig.
0: Je bent aan het overleven.
1: En je bent aan het overleven, want je hebt een hele zware periode. En je hebt zelf ook heel veel vragen. Dus ik denk dat bij dit onderwerp gewoon heel erg belangrijk is dat je sowieso iets van hulp zoekt. Dat je websites bezoekt die jou tips kunnen geven. Steun aan zelfdoding, 113.
0: Ja.
1: Die kunnen jou heel veel op weg helpen in wat er nog meer allemaal is. De GGD kan ook heel veel daarin betekenen. Want die kunnen ook heel veel tips geven.
0: En die zitten vlakbij, dus die kun je zo inschakelen. En volgens mij kun je zelfs nu via een app met de GGD in contact komen. Dus dat is hartstikke makkelijk.
1: Zeker.
0: Je noemde net al 113. Die heeft ook een rol gespeeld in eigenlijk het hele proces van dit boek, toch?
1: Ja, zeker. Die hebben een heel grote rol gespeeld. Ik heb hun op een gegeven moment benaderd met de vraag van, goh, zouden jullie willen bijdragen aan dit boek? Dat was Fonds 113. En zij hebben het boek gelezen en gezegd van, goh, we zijn heel erg blij dat we hier aan mogen bijdragen. En wat ontzettend fijn dat je dit wil doen.
0: Yay!
1: Dus ik was ook heel blij, want daardoor kon ik toch een iets grotere oplage doen en iets meer reclame ervoor maken nog. Dus ja, zij hebben uiteindelijk een aardige donatie gedaan. En ik heb op mijn beurt gezegd van, nou, dat is, ik ben eigenlijk zo dankbaar. En ik vind ook dat er wat terug moet komen. Dus van ieder verkocht boek stort ik €2 terug naar Fonds 113.
0: Oh, wat goed.
1: Ik heb een oplage van 500. Dus als het goed is, moet er aan het eind ongeveer €1000 die kant op. Dus dat is, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en zo steun je elkaar natuurlijk ook een beetje. En zij kunnen jou ook weer, want vragen ze jou dan bijvoorbeeld ook voor hun activiteiten?
1: Ja, maar dan wel weer via een andere partij. Dat gaat meestal via, omdat zij zelf organiseren wel een dag, maar dan doen zij geen stands of dat soort dingen. Of dan pakken ze echt wel bijvoorbeeld een of andere hoogleraar. En die komt dan spreken.
0: Ja.
1: Dus dan komen ze natuurlijk niet bij mij met één boekje.
0: Ja, je hebt er drie, hè?
1: Ja, helemaal waar. Helemaal waar.
0: Als mensen nu... Want wat is 113? Even voor de mensen die het niet kennen. Dat is misschien ook nog wel even handig om dat toe te lichten.
1: Zeker. 113 is eigenlijk waar je terecht kan bij suïcidedachten. Dus op het moment dat jij hele donkere gedachten hebt. Last hebt van ideeën rondom zelfdoding. Ga dan vooral inderdaad contact opnemen met 113. Je kan met hun chatten. Je kan eigenlijk heel veel bij hun ophalen aan ideeën, maar ook gewoon even horen van, hey, kun je even naar me luisteren?
0: Ja, dus het is voor mensen die gedachten hebben.
1: Ja.
0: En mensen die nabestaanden zijn van iemand die suïcide heeft gepleegd.
1: Je kan ze zeker benaderen en dan gaan ze jou verder op weg helpen van waar je terecht kan. Daar hebben zij natuurlijk ook heel veel kennis van.
0: Ja.
1: Maar er zit eigenlijk 24/7 zit er iemand klaar achter de telefoon of achter de chat. Om te horen hoe je erbij zit en wat ze voor je kunnen betekenen. Dus er zitten allemaal mensen zitten aan de telefoon en echt live op de chat. Om jou te ondersteunen op het moment dat nodig is.
0: Wauw.
1: Ja, dat is echt heel mooi. Dus maak er ook vooral gebruik van als dat zo is. Want zij zijn er echt om je te helpen.
0: Ja, je ziet het nummer vaak voorbij komen in artikelen of op tv als er over suïcide gesproken wordt.
1: Ja, zeker. Het kan ook anoniem.
0: Okay, dat is misschien ook nog even belangrijk om te melden inderdaad. Er gaat niet direct een appje naar je huisarts van, nou, ik had net Marieke aan de lijn, bellen morgen even, want het gaat niet goed daar.
1: Precies.
0: Oké, dat geeft misschien ook wel wat minder drempels voor mensen.
1: Zeker.
0: Zullen we nog wat muziek doen? En dan gaan we daarna even luisteren naar een stukje van Jenny's boek.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Jannie, dit jaar is er ook een. Wordt jouw boek ook voorgelezen door iemand?
1: Ja.
0: En dat is Patty Lou, hè?
1: Klopt, ja. Dat is Patty Lou Leenheer. Zij werkt met Steun aan Zelfdoding samen. Doet daar veel projecten voor. En ik ben met haar vorig jaar in contact gekomen. Ook door Antoine Wiersma. En zodoende kwamen we op een gegeven moment in gesprek. En zei ze van, goh, zou je het willen laten inspreken? Ik zeg, ja, ik zeg wel over nagedacht. Maar ik zou niet weten wie dat moet doen. En ik kan dat toch niet. En zei ze, nou, ik wil dat eigenlijk wel graag doen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Toen dacht ik, nou, dat vind ik een heel goed idee.
0: Prima. Ja. Ja.
1: Dus dat, ja, dat is eigenlijk heel goed uitgepakt. Het is wel echt heel mooi geworden. Er stonden ook QR-codes, zeg maar, op die grote borden die in Nieuwegein stonden. Er stond een QR-code bij, waarmee je ook een stuk van het boek kon luisteren.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus dat was echt, dat is ook heel goed ontvangen. Dus dat, ja, dat maakt zo'n samenwerking ook weer extra bijzonder.
0: Had zij al eerder dat soort projecten gedaan met inlezen van, inspreken van boeken?
1: Ja, ja, zeker. Zij doet vaker dingen als stemacteur of als in ieder geval dat soort zaken. Dus dat kwam eigenlijk heel goed uit.
0: En we gaan zo direct luisteren naar een fragmentje. Waar zijn we in het verhaal?
1: We zijn in het verhaal een beetje half, nou ja, over de helft in ieder geval. Tijn, zijn vader is overleden. Ze hebben ook de uitvaart gehad en hij is even thuis geweest. Want ja, het was allemaal heel heftig.
0: Ja, niet meteen weer terug naar school.
1: Niet meteen terug naar school. Maar op dit moment is hij toch wel op het punt gekomen. Ja, moet toch terug naar school. Hij wilde het ook heel graag. Maar het is toch ook wel heel erg spannend.
0: We gaan even luisteren.
2: Na een paar weken wilde Tijn weer naar school en zijn vriendjes zien. Dat vond hij heel spannend. Wat als iedereen hem zou aankijken? Wat als ze stomme dingen zouden zeggen of vervelende vragen zouden stellen? Met een raar gevoel in zijn buik stapte hij het schoolplein op. Toen hij de klas binnenkwam, stond meester Sjors bij de deur en glimlachte. Fijn dat je er weer bent, Tijn. Zijn klasgenootjes keken even naar hem, maar niet op de manier waar hij bang voor was. Meester Sjors pakte een groot vel papier van zijn bureau en liep naar hem toe. We hebben iets voor je gemaakt, zei hij. Tijn bekeek het grote vel papier. Zijn naam stond in grote letters in het midden. En daaromheen hadden zijn klasgenoten iets geschreven. Lieve Tijn, we vinden het heel erg voor je. Als je wil voetballen, mag je mij komen halen. Zullen we samen gamen? De kaart gaf hem een warm gevoel van binnen. Tijn bedankte iedereen en ging op zijn stoel zitten. Wil je over je vader vertellen? Vroeg meester Sjors zacht. Tijn zweeg en keek weg. Hij wist het niet. Misschien later. Zullen we eerst rekenen? Vroeg meester Sjors. Tijn knikte en pakte zijn rekenboek uit zijn lade. Na school had Tijn een eerste afspraak met Sarah, de knopendokter, zoals mama haar noemde. Iemand om mee te praten als je het moeilijk hebt. Het was raar geweest om met iemand te praten die hij nog niet kende, maar het voelde niet verkeerd. Tijn had haar verteld over het visdraad en de knopen. Sarah had er een draadje van een bol wol bij gepakt. Tijn mocht er allemaal knopen in leggen. Sarah hield het draadje omhoog. Kijk. Sommige knoopjes kun je zelf losmaken. Heel rustig, één voor één. Andere knoopjes zijn lastig. Daar helpt iemand je even mee. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ze haakte met haar vinger voorzichtig achter een klein lusje in de draad. En weet je wat het fijn is? Vroeg ze, terwijl ze Tijn aankeek. Een draad met knoopjes kan nog steeds heel sterk zijn. Jij ook. Tijn voelde een warm en rustig gevoel in zijn buik. Niet omdat alle knopen ineens weg waren, maar omdat hij wist dat hij ze niet allemaal alleen hoefde los te maken. Sarah glimlachte. En elke keer dat je erover praat, help je jezelf een heel klein knoopje verder los te maken. Dat is heel knap. Die avond, terwijl hij in bed lag, dacht hij na over zijn eerste afspraak met Sarah. Hij vroeg zich af of de gesprekken knopen zouden kunnen oplossen en begreep eigenlijk niet waarom die van papa niet opgelost konden worden. Tijn huilde van verdriet en boosheid tot hij moe was en in slaap viel.
0: Ja, Jenny, wat is zijn hele aangename stem.
1: Ja, hè?
0: Ja, heel goed gekozen stem voor dit verhaal. En ja, ik vind het wel een heel... Ik ben er een beetje stil van, eerlijk gezegd. En wat me meteen opviel, is meester Sjors. Wat heeft hij dat goed aangepakt?
1: Ja, klopt inderdaad. Toen ik in het verhaal zat, was ik heel erg aan het nadenken van... ja, als je nou zoiets meemaakt, wie wil je dan dat jouw meester of juf is?
0: Ja, wat moet hij doen?
1: Precies, wat moet hij doen? Wie moet het zijn? En eigenlijk dacht ik gelijk aan meester Sjors. Meester Sjors bestaat. Want meester Sjors is een leraar op een school in Alkmaar waar mijn kinderen op gezeten hebben. En ik weet dat hij eerder een situatie heeft gehad waarin hij een meisje in de klas heeft gehad wiens vader overleed aan ALS. En hij heeft dat toen ontzettend goed aangepakt. En ik was daar erg van onder de indruk toen.
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, wie wil je hebben? Ja, meester Sjors natuurlijk. Dus ik heb hem een berichtje gestuurd en ik heb gevraagd... goh, Sjors, mag ik jouw naam gebruiken?
0: God.
1: Want ik denk aan jou, maar ik wil dat niet zomaar zonder toestemming inzetten. Dus toen zei hij, ja, nou, top.
0: Bedankt, ja.
1: Ja. Doe dat vooral. Dus,
0: maar had hij ook dit gedaan toen? Zo'n kaart gemaakt, zeg maar, voor het kind? Of is dat iets wat je dan zelf bedacht hebt?
1: De kaart heb ik wel zelf bedacht. Maar hij heeft wel iets soortgelijks met de klas gedaan. Met, geloof ik, een heel groot kleed... wat ze met elkaar hebben ingekleurd en beplakt. En wat het meisje mee kon nemen.
0: Nou ja, onder te zitten zodat ze dan zich getroost voelde meteen.
1: Klopt.
0: Maar zo haal je dus wel heel veel dingen uit jouw eigen leven. Die zitten dus eigenlijk ook een beetje verweven in dat verhaal. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Maar daardoor wordt het ook eigen. Dat zorgt er gewoon voor dat ik helemaal verbonden ben met het verhaal. En dat ik daardoor ook verder kan met het schrijven. Maar het ook gewoon echt kan doorleven.
0: Had je er last van dat je klaar was met dit boek? Want ik kan me voorstellen dat dit onderwerp gaat ook een beetje aan je knagen misschien wel.
1: Zeker, zeker. Dus dat is wel ook waarom je niet dit soort dingen in één keer zal gaan doen. Want het is gewoon een heel proces. En in dat proces heb je natuurlijk ook gewoon momenten dat je zelf denkt van... ik leg de boel even weg hoor,
0: nu even niet. Ja.
1: Dus dat is wel... En die tijd neem ik dan ook. Ik bedoel, er is niemand die achter me aan zit. Ik heb geen uitgever die me achter mijn folder zit. Dus ik mag het allemaal zelf bepalen.
0: En dit is je derde boek. Was dit nou heel anders schrijven als die andere twee? Of het heeft in ieder geval een langere periode geduurd. Dat gaf je al meteen aan. Maar zag je ook andere verschillen met het schrijven?
1: Ja, omdat het natuurlijk ook een groter boek was... En ik merkte dat ik juist omdat ik het niet had meegemaakt... dat ik er veel voorzichtiger mee was. Omdat ik dacht, ik moet het wel goed doen.
0: Ja.
1: Ik wil niet iemand tekort doen. En tegelijkertijd weet je dat je nooit alles kan aanstippen. Want daar is het onderwerp simpelweg te groot voor. Maar ja, je bent wel veel nog zorgvuldiger. En nog meer dingen uitvragen. En is deze zin dan wel passend? Of zou dit beter zijn? Of is deze toon beter? Dus daar ga je veel meer over in gesprek. En ja, dan word je wel eens doorgezaagd. Dat je denkt, nou, oké, ik leg het weer een week weg.
0: Eventjes bijkomen van alles weer.
1: Ja.
0: Met met deze ervaring, zeg maar, nu in je rugzak... had je dan dingen anders gedaan met je andere twee boeken?
1: Nee, niet per se eigenlijk. Omdat ze gewoon allebei zo uit een andere emotie en ervaring komen... De eerste was oma en die was natuurlijk vooral uit eigen ervaring. En was iets waarvan ik dacht, nou, dit moet gewoon op papier, want het moet er gewoon uit.
0: Ja.
1: En toen was het eruit. Toen beviel het zo goed dat ik dacht, oh, dit moet een reeks worden. Dus toen ging ik de tweede maken. En toen dacht ik, ja, maar dan is het wel goed als ik wat tips geef voor volwassenen. Dus ja, dat zit niet in het eerste boek, maar wel weer in het tweede boek.
0: Ja.
1: En in het derde boek heb ik het nog weer verder uitgebreid. Dus er zit voor mij ook gewoon een ontwikkeling in... waarvan ik denk, oh ja, dat is wel... Ik groei wel mee, zeg maar, met de reeks.
0: Heb je nog een nieuwe reeks of een nieuw boek op de planning staan?
1: Uiteraard.
0: Wil je daar al iets over kwijt?
1: Zeker.
0: Waar het over gaat?
1: Zeker. Dit gaat over. De volgende gaat over opa.
0: Oké. Okay.
1: Opa overlijdt uiteindelijk omdat hij eigenlijk gewoon al heel oud is. En er zit verder niks aan vast. Behalve dan zijn ouderdom. Ik vond dat die nog wel miste in de reeks, want het is allemaal wel vrij dramatisch natuurlijk.
3: Ja, ja, oma was ook ziek, toch?
1: Ja, oma was ziek. En opa, die, eigenlijk gaat het dan meer over de relatie die eigenlijk tegenwoordig kleinkinderen hebben met hun opa's en oma's. Die toch wel een hele belangrijke rol hebben. En ook deze opa, die doet heel veel met bouwstenen, met zijn kleinzoon. En ze bouwen veel, we hebben mooie fantasieën samen. Ja, en dan valt opa opeens weg.
3: Ja.
1: Dus dat is, nou, dat is de volgende die eraan komt. En ook daar gaat Wendy weer voor tekenen.
3: Oh, dat is wel heel leuk. Want je hebt eigenlijk nog iedere keer een andere tekenaar gehad. Maar dit met Wendy bevalt goed.
1: Ja, met Wendy bevalt heel erg goed. En bij de eerste was het vooral is het mijn beste vriendin geweest die heeft getekend. En zij zei op een gegeven moment van ja, Jenny, ik vond het echt heel leuk om dit te doen. Maar ik heb ook een baan.
3: Ja, mij niet
1: dus,
3: bellen.
1: Ik heb er gewoon de tijd niet voor om dit in het tempo waarop jij je boeken schrijft vol te houden. Dus en met Wendy gaat het hartstikke goed, want zij maakt zulke prachtige tekeningen. Dus ik ben hartstikke tevreden.
3: Ja, en zij is ook echt illustrator.
1: Zeker, dus ja.
3: Dat scheelt dan ook weer dat je dat niet naast je andere werk doet.
1: Precies,
3: doen,
1: dit is haar baan.
3: We gaan zo direct even naar het nieuws en het weer. En in het tweede uur gaan we het uitgebreid hebben over andere projecten die jij nog hebt. Want je bent echt een bezige bij. Ondertussen ligt de tafel hier alweer vol met allemaal nieuwe dingen. Naast het nieuwe boek wat er aan zit te komen. Dus blijf vooral luisteren naar Zulke Zorg. En we zijn er weer rond de klok van 8:15.
4: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij Van Pooi, Korf Dakwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
7: Maar waarom Ventori?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus baby?
8: Bij Ventori.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
1: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
0: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. of kijk op btict.nl.
13: Het is herfst en wij kleuren jouw dag.

Ja, rond de kerst is er weer de levende adventskalender. En het Club en Buurthuiswerk is nog op zoek naar, naar mensen die hun huis één ochtend willen openstellen voor anderen. En het zou juist zo leuk zijn als dat in verschillende dorpen en buurten is, zodat er mensen elkaar kunnen ontmoeten, gewoon helemaal verspreid door onze gemeente. Het gastadres verzorgt zelf koffie en thee en eventueel iets lekkers erbij. En vooraf weet je nooit hoeveel mensen er komen. Dus lijkt het je leuk om gastadres te zijn? Meld je dan aan bij het Club en Buurthuiswerk via 0299-363328. Of mail naar info@cbwedamvolendam.nl. En dan maken we er samen een gezellige adventstijd van. Vol warmte, ontmoeting en verbinding. De datums die nog openstaan zijn woensdag 2 december, zaterdag 5 december. Ja, dan komt er natuurlijk iemand anders aan de deur. Woensdag 9 december, woensdag 16 december, zondag 20 december en donderdag 24 december. Dus heeft u een van deze dagen tijd om uw deur open te zetten voor iedereen uit onze gemeente? Nou, meld je dan aan via het Club en Buurthuiswerk. En wie weet wie je allemaal ontmoet. Op 14 oktober bent u van harte welkom in Eetcafé Het Raadhuis in Oosterhuizen voor een gezellige middag en avond met spelletjes en lekker eten. Vanaf 4 uur kunt u verschillende bord- en kaartspellen spelen, zoals Kezen, Rummikub en Sjoelen. En vanaf 6 uur is er een heerlijk tweegangen menu voor €18,50 per persoon. U kunt ervoor kiezen om alleen de spelletjes te komen spelen. U kunt ervoor kiezen om alleen te eten. U kunt het allebei doen. Consumpties zijn in ieder geval voor eigen rekening. En als u mee wilt doen, meld u dan ook weer aan bij het Club en Buurthuiswerk in Edam-Volendam via info@cbwedamvolendam.nl. Of dus, zoals eerder gezegd, 0299-363328. Dan is er ook nog op 8 november in de Midden-Beemster in De Keizerin een boekenmarkt waar een Jenny Hamel ook staat met haar boeken. Dus als je nou denkt van nou, ik vond dit een hele leuke uitzending en ik wil wel meer weten over deze boek, of u wilt er eentje kopen, dan kan dat dus op 8 november in De Keizerin in Midden-Beemster.

0: Ja, welkom terug bij Zulke Zorgen. Vanavond hebben wij Jenny Hamel in de studio. En zij heeft in het eerste uur verteld over haar boek Wat nou als papa niet meer is. Het derde boek in het rijtje van Wat nou als Gijsje er niet meer is en Wat als oma er niet meer is. En in het tweede uur gaan we de andere dingen bespreken die Jenny allemaal heeft meegenomen. Want iedere keer komt er al meer in je arsenaal.
1: Ja.
0: Want hier op tafel liggen allemaal verschillende dingen. Het eerste wat mij opvalt is het Mijn Herinneringenboek. Een boek over liefde, verdriet en alles wat je nooit wil vergeten.
1: Ja, klopt.
0: Vertel.
1: Ik dacht eigenlijk van ja, wat is nou iets wat je nog nodig hebt, zeg maar, als je hebt gelezen, als er dingen in je opborrelen. Nou, misschien wil je ook gewoon wel even iets doen.
0: Ja.
1: Gewoon letterlijk even in de actie komen. Dus toen dacht ik aan een werkboek. Toen dacht ik, nou, wat is er eigenlijk allemaal al? En toen ben ik eens gaan rondkijken.
0: En was er iets?
1: Er was zeker al. Er is best wel veel ook al op dat gebied. En ook best wel in verschillende hoeken. Er zijn echt wel mooie dingen ontwikkeld. En ik vond dat ik vanuit mijn huisstijl ook wel iets in kon betekenen. Omdat het is vaak al ingevuld met kleur. Dus het is best wel smaakgevoelig.
0: Ja.
1: En ik vind juist dat kinderen zelf kleur mogen geven aan hun eigen gevoel, ervaring. Hoe ze er op dat moment in zitten. En misschien ook juist wel in de kleur van degene of datgene wat ze willen herinneren. Het is echt geschreven op gemis aan zich, zeg maar. Dus niet per se op het overlijden van een persoon. Maar je mag er foto's in plakken, je mag erin tekenen. Ik heb een tekening, een kleurplaat van een boom. Met de vraag van, goh, zet je naam in het midden. En ze teken blaadjes in de boom van, nou ja, de namen van personen waar je troost van krijgt. Of waar je juist kracht uithaalt. Of bij wie je terecht kan. Als je je verdrietig voelt. Ook een beetje dat ze beeld krijgen van wat, nou ja, als ik me rot voel, bij wie kan ik dan terecht? Maar ook dat ze even het boek erbij kunnen pakken. Dat ze weer even kunnen kleuren. Of juist naar de foto's kunnen kijken. Er zit een memory spel in die ze zelf kunnen maken.
0: Ik zag hem inderdaad.
1: Dus dat is ook wel erg leuk.
0: En zelf een herinneringendoos vullen?
1: Ja, een herinneringendoos vullen. Waarin ze gewoon de herinneringen. Dus een stukje haar. Maar misschien ook juist een steen uit de straat waar je woning stond. Die je nu mist. Omdat je moest verhuizen. Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Soms is dat zo. Soms moet je verhuizen. En is dat eigenlijk best wel een groot gemis. Je mist je klasgenootjes. Je mist... Dus er kan van alles in.
0: Ja, en ik zie wat me ook meteen opvalt is mijn stoplichtkleuren.
1: Ja.
0: Dus je hebt dan natuurlijk rood, oranje, groen.
1: Ja.
0: Rood, dit maakt mijn verdriet groter. Oranje, dit helpt een beetje. En groen, dit helpt echt.
1: Ja.
0: En dat is dan, kunnen kinderen dat zelf ook weer invullen met wat helpt
1: precies
0: niet?
1: Ja, klopt inderdaad. Nou ja, wat ik al eerder zei, ik heb in de GGZ gewerkt en daar hadden we natuurlijk signaleringsplannen.
0: Ja.
1: En daar moest ik toch wel een beetje aan denken, want ik dacht, ja, dat hebben kinderen natuurlijk ook gewoon. Ik bedoel, dat hebben we zelf, dat hebben kinderen ook. Dus die kunnen heel goed aangeven waar ze juist wat aan hebben en waar ze juist niet iets aan hebben. Dus het is ook gewoon weer een tool voor ouders en kinderen samen. Om het samen in te vullen, om samen te kijken, hey, hoe gaat het met mij? Er zit een gevoelenswiel bij. Dat zit
0: ja, die had ik ook.
1: Oh, die heb je.
0: Ja.
1: Dat is hem, de gevoelenskaart. Deze kun je opplakken. Dat is de sticker.
0: Oh ja.
1: Want hij zit ook in het groot in het boek. Alleen ja, zo'n boek, nou ja, het is zo, die verdwijnen gewoon wel ergens in een kast of in een la. Deze kun je ergens opplakken.
0: De sticker gaat nooit meer ergens vanaf.
1: Precies.
0: Ja.
1: Nou, ik weet niet
0: goed
1: of dat
0: idee,
1: met deze
0: Jenny,
1: ook is eigenlijk. Dus plak hem niet op de deur. Maar hij kan vast wel ergens een mooie plek krijgen. En maar dan kun je ook altijd even vragen, hey, waar zit je?
0: Ja, want dit is dus voor de mensen die het niet kunnen zien. Ja, hij is heel klein, dus we kunnen hem niet in beeld krijgen. Maar het is de vraag van, hoe voel ik me? En dan kun je dus kiezen uit blij, boos, rustig, bang of verdrietig. Een beetje een soort van kleurenwaaier is het eigenlijk.
1: Hè? Ja.
0: Waarin je dan ook weer verschillende dingetjes kan kiezen. Dus bijvoorbeeld bij rustig, ik voel me kalm, ik ben ontspannen, ik voel me veilig. Dus eigenlijk willen we daar natuurlijk naartoe. Naar
1: absoluut
0: groen. En naar geel, denk ik. Blij, ik ben trots, ik ben blij, ik heb plezier, ik voel me fijn. En dan de andere emoties, die zijn wat heftiger, zeg maar. Dus bij boosheid zie ik dan, ik ben frustrated. Dat is Engels ook.
1: Ja.
0: Ik vind iets niet eerlijk. Ik ben geïrriteerd of ik ben boos. Ben bang. Ik voel me niet veilig. Ach, ik voel me onzeker. Ik maak me zorgen. En bij verdrietig. Ik ben teleurgesteld. Ik voel me eenzaam. Ik mis iets. Ik voel me verdrietig. Best wel heftige emoties.
1: Ja, zeker. En ik denk dat het juist voor kinderen belangrijk is dat ze het kunnen aanwijzen in plaats van dat ze het moeten zeggen.
0: Ja, want er staan ook gezichtjes bij, ja. Hè, van kinderen waarin je ook wel heel duidelijk ziet wat er met die kindjes aan de hand is.
1: Ja.
0: En je wil eigenlijk dan naar die groen-gele, zeg maar, duwen.
1: Precies. En daar kun je dan over in gesprek van wat helpt je dan? Hoe kunnen we daar nou in verder?
0: Hoe krijgen we je groen?
1: Ja, hoe krijgen we je groen en wat moeten we doen om daar te komen?
0: En daarmee kan dit boek dus ook helpen om dat soort dingen ook bespreekbaar te maken. Maar ook om het zichtbaar te maken. Hè? Want er is heel veel ruimte voor foto's. Heel veel ruimte om zelf eigenlijk, wat je zei, het is vrij blanco. Maar dat is echt bewust gedaan.
1: Zeker, dat is heel bewust gedaan. Er zit dus inderdaad bijna geen kleur in. Alleen het geel, zeg maar, wat ook in mijn logo zit. Ja. Maar voor de rest eigenlijk niet. En dat is heel bewust gedaan. Omdat ik vind dat kinderen dat zelf moeten kunnen invullen. Ook achterin staat weer een beschrijving voor ouders, verzorgers of ondersteuners. Om daar actief mee aan de gang te kunnen.
0: Ja, maak er een creatief moment van met verf, stiften en glitters. Jenny, glitters? Echt?
1: Ja, prima. Ja, ga je gang. Leef je uit. Ik zou zelf ook niet aan de glitters gaan. Maar ik
0: hou de glitters altijd
1: van houden.
0: Ja. Uit huis.
1: Klopt, glitters en klei.
0: Ja, glitters en klei inderdaad. Nee, maar wel. Ik denk wel dat dit echt een goed handvat kan zijn. Misschien ook voor leraren of iets.
1: Ja, zeker. Dat is ook inderdaad...
0: Om te werken hiermee.
1: Zeker.
0: Eén op één met een leerling.
1: Ja, voor interne begeleiders of wat ook. Er zijn best wel veel protocollen geschreven. Alleen merk je gewoon dat het op school het rouwprotocol altijd een beetje achterblijft.
0: Wordt niet veel gebruikt, denk ik. Of een beetje van weggebleven misschien.
1: Precies, daar wordt toch wel een beetje van weggebleven. Terwijl het toch steeds meer leeft. Eigenlijk, hoe gek dat ook klinkt.
0: Ja, wel.
1: Maar het gaat wel steeds meer onderwerp van gesprek ook zijn, ook in de klas. Omdat kinderen er zelf ook gewoon opener over zijn. Dus heel veel scholen zijn er toch een beetje aan het afstoffen en opnieuw naar aan het kijken. En dat vind ik eigenlijk alleen maar hartstikke goed.
0: Ze zullen wel moeten.
1: Ze zullen wel moeten, ja. En daar is dit een hulpstuk bij.
0: Heren, zijn jullie er nog bij?
2: Ja, zeker.
0: Oh ja, nee, ik dacht even dat jullie afgeleid waren.
2: We zijn Mel aan het zoeken.
0: Ah, oké.
2: We hebben er gevonden.
0: Hebben jullie gevonden? De nieuwe van Mel?
2: Ja, Missing You. Toch?
0: En dat is de Love Lieveling.
2: Moet hij aan?
0: Ja.
2: Nee, daar komt hij aan.
0: Komt hij aan. Techniek is weer feilloos vanavond.

0: Het is, blijf vooral luisteren en misschien hoor je hem nog een andere keer hier op de LOVE. Ja, Jenny, we hebben. Ik heb nu een paar dobbelstenen voor mijn neus. Zijn we oké, okay, Frans?
1: Nee.
0: Is er geluid?
1: We zijn niet oké.
0: Okay. Moet ik even stoppen?
2: Nee, praat maar.
0: Ja, en gooi je er dan nog een plaatje in of zo? Want we zijn niet te horen op de radio nu, hè?
1: Nee. Nee, maar.
0: Goed, maar het wordt wel opgenomen, dus we gaan gewoon rustig door. En dan komt het vast wel goed, Jenny.
3: Komt goed.
0: Ja, ik heb hier voor me twee dobbelstenen met allerlei symbooltjes erop. Ik zie de zon, ik zie een bliksemflits, ik zie een regenboog, een regenwolkje, twee voetjes.
3: Ja.
0: En een maan achter de wolkjes. Ja. En waar staan deze symbolen voor?
3: Ja, we hebben een zonnetje. Dat huis. Is zeg maar, ja, het zonnetje in huis. Ja. Dat is eigenlijk de meest positieve, zeg maar, waar je mee kan starten. Het zijn twee vertelstenen. De een is de start van een zin. En de tweede dobbelsteen is eigenlijk een deel van wat de zin, zeg maar, afmaakt.
0: Okay.
3: Ik heb het eigenlijk gemaakt om inderdaad, zodat kinderen kunnen gaan vertellen.
0: Dus als ik hem nu gooi, ik zal ze even rollen. Ik heb de zon op de ene en ik heb een sterretje.
3: Ja.
0: Op de tweede, wat is dan de zin die daarbij hoort?
3: De zin die daarbij hoort is, soms lach ik nog om en dan is het sterretje is een herinnering.
0: Oh ja.
3: Dus dan is eigenlijk de vraag van, goh, heb je nog een leuke herinnering waar je nog wel eens om moet lachen? En dan gaan eigenlijk kinderen of ze gaan vertellen of ze gaan er eigenlijk in hun hoofd mee aan de gang. En het grappige is, of het mooie is eigenlijk, het is natuurlijk niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen. Je hebt iets in je hand. Je bent in beweging.
0: Dit werkt altijd wel goed, hè?
3: Ja, dat werkt eigenlijk altijd wel goed. En dat maakt ook dat ik dacht, hey, dit is eigenlijk wel heel hele fijne tool, zeg maar, om te gebruiken. Het is ook echt voor kinderen die worden ondersteund. Dus het is geen speelgoed. Het is echt een tool
0: om te helpen.
3: Ja.
0: Oh, ik ben nu wel benieuwd. Want ik heb hem weer laten rollen. Want ik hou ze ondertussen in mijn hand. De voetjes en de kamerplant.
3: De voetjes en de kamerplant. De voetjes ga ik heel even snel opzoeken. Jawel, inderdaad. Soms doe ik iets wat mij herinnert aan. Dus dat is eigenlijk iets van een herhaling. Waarvan je denkt van, oh ja, want mijn oma ging altijd naar de HEMA.
0: Oh ja.
3: En dan welke was die andere, die kamerplant?
0: Kamerplant, ja.
3: Oh ja, soms doe ik iets wat mij, waar ik iets van heb geleerd. Is dat eigenlijk? Dus soms herhaal je iets.
0: Van
3: een
0: kamerplant, behalve dat die van mij altijd heel snel doodgaan.
3: Oh, oké. Okay. Van jou dus niet. Maar in principe staat de kamerplant staat voor groei.
0: Oké, bij sommigen, ja.
3: Ja. Ja.
0: Oké, okay. Maar het is wel, dus je krijgt ook hele, nou ja, bijzondere combinaties wel.
3: Ja, je krijgt allemaal verschillende combinaties. En het een zal makkelijker zijn om te beantwoorden dan het ander. En ik denk dat ook het belangrijkste is, je hoeft niet te antwoorden als je in je hoofd ermee bezig bent. Want als een kind denkt van, oh, dit komt er dichtbij, ik wil er niet over vertellen, dan hoeft dat niet.
0: Nee, maar het is wel, je merkt wel dat als jij de vraag stelt, dat je gelijk ergens naartoe gaat. Weet je, als ik dan bijvoorbeeld denk aan oma. En jij stelt dan de vraag, dan heb je toch een bepaalde herinnering die dan als eerste opflitst.
3: Precies.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat dat bij kinderen ook zo werkt.
3: Ze hebben altijd ergens een associatie mee. En die associatie is eigenlijk wat ik op wil roepen, waardoor je toch erover in gesprek gaat. En ook al heb je een vraag waarvan je denkt, daar kan ik nu even niks mee. Dat komt later wel weer terug.
0: Ja. Zullen we nog één? De maan en het vergrootglas.
3: De maan is, even kijken hoor, want ik moet hem wel even erbij pakken, want anders doe ik de zin misschien niet helemaal volledig. Maar dat, nou ja, die heb ik natuurlijk gewoon in mijn hoofd. Nu denk ik, oh ja, soms droom ik dat.
0: Oh ja.
3: En dan had je de?
0: Het vergrootglas.
3: Het vergrootglas is iets wat mij eraan doet denken. Ja, het vergrootglas. Oh ja. Dus dat is iets wat mij eraan doet denken. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar is er eigenlijk iets dan bijvoorbeeld wat je overdag doet? Of wat je misschien, en wat je dan misschien 's nachts terugziet in een droom? Want kinderen dromen heel levendig. Ja, ik zelf ook. Maar kinderen dromen heel erg levendig. Dus soms droom je wel eens over iemand die is overleden. En wat droom je dan? Hoe ziet dat er dan uit?
0: Is het een fijne droom?
3: Precies, is het een fijne droom? Is er misschien iets wat je juist heel erg triggert? Dus misschien was er ook een liedje bij.
0: Ja.
3: Of waren jullie op een plek die heel fijn was? Of hoe voelde je je daarbij? Dus eigenlijk

0: eigenlijk wat je merkt, is dat je steeds meer doorvraagt naarmate er dus meer verteld wordt.
1: Maar dit is voor professionals, toch? Of is dit ook iets wat je als papa en mama thuis kan doen?
0: Dit kan je als papa en mama ook thuis doen. Ik heb dit heb ik dan gemaakt. En in het doosje waarin ik de stenen lever, zit een beschrijving. En in die beschrijving zit ook een QR-code. En die QR-code die verwijst naar mijn website, waar eigenlijk alle 36 combinaties worden beschreven. En tegelijkertijd ook met startvragen. Zodat je niet zelf hoeft te denken, oh jee, wat moet ik nu zeggen?
1: Oh God,
0: en wat moet ik nu? Hoe moet ik nu beginnen? En op een gegeven moment krijg je er natuurlijk steeds meer handigheid in. Waardoor je
1: makkelijker het gesprek kunt aangaan.
0: Waardoor het gesprek makkelijker gaat. En je zal zien dat hoe vaker je ergens over praat, des te minder je een tool nodig hebt. Omdat het gewoon vanzelf wel gaat. En soms is het gewoon ook wel weer even leuk om hem erbij te pakken, omdat er dan toch weer een verrassende vraag uitkomt.
1: Ja, en ik kan, weet je, als ik zelf ook die blokjes al vast heb, dan zit je al een beetje zo te rommelen met die steentjes. Ik kan me ook voorstellen dat dat iets van veiligheid geeft aan kinderen. Dat je dan even met die steentjes in je hand zit terwijl je praat en naar die steentjes kijkt. Ja. Weet je, het is ook een stukje
0: afleiding. Afleiding. Te kijken. Dat is net zoiets als inderdaad praten als je gaat wandelen. Want hoef je iemand niet recht aan te kijken. Je bent even ergens mee bezig. En tegelijkertijd moet een kind ook gewoon zijn grens aan kunnen geven. Dus als hij zegt van nou, deze vraag wil ik niet. Prima, gooi nog maar een keer.
1: Ja.
0: Dat is helemaal niet erg. En dan komt dat later wel. Het mooie is dat ik nu een samenwerking ben aangegaan met iemand die heeft aangegeven wel zakjes te willen maken van kleding van een dierbare. Waar de stenen dan in geleverd kunnen worden.
1: Leuk.
0: Dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke mooi. Ik kwam haar, zij kwam mij eigenlijk tegen op LinkedIn. En ze begon gelijk berichten te sturen. En toen dacht ik, ja, wat een goed idee. Dus zo kom je dan wel weer samen tot iets moois.

0: Ja, tante Leen, heerlijk. Mm. Waar hoor je er nog? He? Ave Maria.
1: Op de tv. Radio.
0: Op de radio, op tv, als alles mee zit. Jenny, ik, die vertelstenen, ja, ik denk wel dat het inderdaad een goed idee is om het gesprek te kunnen openen met mensen.
2: Ja, dat
0: vooral,
2: is
0: voor alle kinderen. Het is vooral voor kinderen, toch?
2: Ja, klopt. Het is echt bedoeld, zeg maar, zodat ouders ook, zeg maar, ouders of begeleiders toch ook een beetje een tool hebben waarmee ze verder komen in het gesprek. Een op een zo'n gesprek voeren is natuurlijk gewoon best wel confronterend voor zowel kind als degene die het gesprek voert. Dus als je dat lastig vindt, maar ook al vind je het niet lastig en denk je, hey, dat is even een goede opening en ja, gebruik ze vooral. Want wat je zegt, het ligt lekker in de hand en het rolt en je bent gewoon even actief. En dat maakt gewoon dat het wel een extra tool is om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, en om gewoon even dat gesprek te openen. Want rouw en dood is ook niet gek voor kinderen, toch?
2: Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Ze kunnen heel uit het niets vragen stellen of juist een mededeling doen dat je denkt, oh, ik sta hier de piepers te jassen en nu krijg ik...
0: Gaan we even de diepte in.
2: Gaan we even de diepte in. Ja. Dus dat is wel, dat kan heel onverwachts kan dat aankomen. En ja, als je daarna denkt, ja, ik heb nu geen tijd, maar ik moet straks het gesprek toch maar even voeren en je weet even niet hoe. Ja, dan is het lekker als je daar een tool bij hebt. Dan is dat gewoon even fijn en ook even laagdrempelig, zonder dat je iemand neerzet en zegt, zo, we gaan het even hebben over de dood.
0: Maar kan je dan wel, mijn zoon die heeft daar ook zo'n handje van, dat je dan ergens heel druk mee bezig bent en dan opeens dan zegt hij iets en dan denk je, oh, hier moet ik eigenlijk wel eventjes voor gaan zitten, maar waarom doe je dat nou?
2: Ja, het komt niet uit.
0: maar mag je dan wel gewoon zeggen van, nou vriend, hou dit vast, weet je. Na het eten gaan we hier even rustig over praten. Dat is gewoon prima.
2: Zeker, zeker. Ik zou zeggen, kom maar even helpen met koken. Misschien kan jij even de tafel dekken. En als we klaar zijn met eten, dan gaan wij even verder.
0: Ja, want soms houden mensen kinderen wel eens weg van de dood. Is dat een goed idee?
2: Nee. Het is ook niet meer van nu eigenlijk. Gelukkig wordt het steeds meer uit de taboesfeer getrokken. En dat zorgt ervoor dat er steeds meer over in gesprek gegaan kan worden. En dat het ook steeds minder een taboe wordt. Dus het is goed dat er veel meer over wordt gesproken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat wel heel erg lastig vinden. Dus dat is precies de reden waarom ik die boekjes geschreven heb en waarom ik de tools nu gemaakt heb. Omdat ik denk dat we met elkaar goed in gesprek moeten blijven hierover. En dat je ook best het moeilijk mag vinden om erover te praten. Dat mag je ook echt zeggen. Van, goh, mama vindt het even een lastig onderwerp hoor. We gaan het even met elkaar doen.
0: Hoe kunnen we dat? En daarvoor kunnen ze dus jouw boekjes gebruiken. Waar kunnen mensen dat vinden? Behalve bij die grote webwinkel met dat blauwe mannetje tegenwoordig.
2: Ja, precies. Maar ik heb toch liever dat mensen het gewoon op mijn website kopen. Namelijk op www.thuisintroost.nl. En mocht je nou eerst nog wat meer informatie willen, mail mij dan gerust via het contactformulier wat gewoon op de website staat. Dat is altijd prima. En,
0: je krijgt altijd snel antwoord.
2: Zeker, je krijgt snel antwoord. Via mijn nieuwsbrieven deel ik altijd nog wat weetjes of wat meer achtergrondinformatie. Dus dat vinden sommigen vaak ook nog wel leuk om lid van te zijn. Dus kijk vooral even op mijn website. En,
0: wat was het ook alweer?
2: www.thuisintroost.nl

0: Ja, op zaterdag 21 november 2026 organiseert de coalitie nabestaande suïcide de dag voor de nabestaanden na zelfdoding. Ja, wat gaan ze dan doen, Jenny? Jij bent erbij.
1: Ik ben er zeker bij. Dat wordt eigenlijk een dag waarin en natuurlijk ter nagedachte is van de mensen die zelfdoding hebben gepleegd. Maar ook, het is juist voor de nabestaanden om ze een luisterend oor te geven. Het is in het theater, er zullen wat voordrachten zijn. En natuurlijk alle ruimte om gewoon met elkaar in gesprek te gaan en om elkaar te vinden.
0: En wat wordt jouw rol daar?
1: Mijn rol is, ik ben daar, ik heb daar een klein steentje, zeg maar, met mijn spullen en mijn troostkaarten, zeg maar. En daar ben ik ook om mee in gesprek te gaan. Ik ga met de mensen praten, ben bij alle workshops ook gewoon aanwezig, zodat ik ook gewoon kan ondersteunen in de gesprekken.
0: Kijk, wat leuk. En hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Weet je dat toevallig?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ik
0: Dat
1: ben er
0: toevallig
1: natuurlijk
0: weet ik
1: gewoon.
0: dat dus wel.
1: Fijn.
0: Want dat is dag voor de nabestaanden na zelfdoding is dus op de website steunnazelfdoding.nl staat het hele programma. Het programma begint 21 november dus om 12 uur met een inloop, informatiemarkt en een gedenkmoment met koffie, thee en eenvoudige lunchbroodjes. Daarna is er een theaterprogramma, lampje erop. Dan is er wederom een pauze en dan is er dus ruimte voor kleinschalig lotgenotencontact. Waarna het om 5 uur ongeveer afgelopen is en er gelegenheid is om na te praten. Het is dus zaterdag 21 november in Theater De Kom in Nieuwegein. Entree is €19,50, inclusief koffie, thee en een eenvoudige lunch. En aanmelden, bestel je toegangskaart eenvoudig via Google Forms. En dan staat er gewoon een. Daar kan je gewoon op drukken.
1: Kijk.
0: En dan krijg je alle informatie die je nodig hebt. Het is dus op steunnazelfdoding.nl. En het gaat dus om de dag op 21 november. En dan zie je Jenny dus ook met
1: Zeker.
0: haar steentje. Met onder andere, ja, al deze spullen gaan denk ik mee, toch?
1: Ja, alles gaat mee.
0: Alles
1: En
0: gaat in de auto.
1: alles gaat mee, inderdaad. Ja, auto vol. En alle spullen mee, alle kaarten mee. En nou ja, dan maken we er een mooie dag van.
0: Ja, ik denk wel dat dat. Dat hier behoefte aan is ook. Dat er best wel mensen zullen zijn die denken van nou, dat ik denk dat het wel eens fijn is, want omdat je elkaar dan echt begrijpt.
1: Zeker, zeker. En dan ook dan wordt juist heel duidelijk hoe verschillend mensen hierin staan en hoe verschillend ze ermee omgaan en dus ook hoe complex het is.
0: Ja.
1: En ik denk dat hetgeen wat mensen daar gemeen hebben is dat ze bij elkaar weten van hey, ook jij weet hoe complex dit is en hoe moeilijk we het hebben, maar ook hoe we steun kunnen vinden bij elkaar. Dus het is een hele mooie plek om elkaar te ontmoeten en om daar ook even bij stil te staan. En tegelijkertijd zijn er altijd weer nieuwe ontwikkelingen, zoals mijn boek, maar ook zoals andere mensen ook mooie dingen hebben gemaakt. Dat is daar allemaal te zien.
0: Ja, dus als u behoefte heeft om hierbij te zijn, ga dan naar steunnazelfdoding.nl en meld je aan voor 21 november. En anders kunt u natuurlijk altijd even een kijkje nemen op de website van Jenny, thuisintroost.nl.
1: Zeker.
0: Jenny, heel erg bedankt weer voor je komst.
1: Graag
0: Ik
1: gedaan.
0: vind het altijd heel gezellig als je er bent. Ondanks alle ellende die we natuurlijk bespreken in deze uitzending. Maar
1: Ja.
0: het is wel altijd goed om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Vooral het boek, denk ik, wat je nu geschreven hebt.
1: Zeker.
0: Want het ging van ja, overleden huisdier naar overleden oma. Nou, daar komen we allemaal nog wel. Maar dan
1: Ja.
0: nu met iemand die overlijdt naar suïcide, is toch wel even next level
1: Ja.
0: kinderboek, zeg maar.
1: Absoluut. Dus zeker next level. Zeker niet. Ja, als je er niet mee te maken hebt, is het niet iets wat je op de boekenplank hebt staan.
0: Nee.
1: Maar het is wel goed voor mensen die er wel mee te maken krijgen dat het bestaat. En dat je daar even. Ja, dat er is om steun uit te kunnen halen. Dus ja, ook weer heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, graag gedaan. En volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe uitzending van Zoeken Zorgen. En dan komt Leo. En Leo is een echte mannencoach. En wat hem nou anders maakt dan andere coaches, ja, dat hoor je volgende week. Als hij aanschuift bij ons met zijn Man Cave Coaching. Ik ben in ieder geval razend benieuwd. Ik hoop dat u ook weer luistert. Tot volgende week.

0: Informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
7: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
6: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
8: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
9: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-31-5370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
1: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
0: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
11: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra
12: en Albert Hoekstra.

0: Hé, hey, wie zijn dit nou weer?
1: De kermis hebben we overleefd. Lekker, man. Echt.
0: Ook in de rijp?
1: Oh, ja, ik ben de hele week al aan het klagen op de radio. Oh, het was wel heel fijn. Even kijken. Oh, wacht even. Ja, even de wedstrijdopstelling bij jou.
0: Ja? Zijn we in beeld?
1: Ja, een beetje knap in beeld. Anders ja, okay. Dan een of ander klein kind die gaat weer protesteren.
0: Nemen we volgende week even mee.
1: Ja, oh,
0: dun.
1: Wel leuk.
0: Als supporter.
1: Waar jij dat liedje over gemaakt dan?
0: Dat is de oudste. Nee, over deze heb ik nog geen liedje.
1: Nog?
0: Maar die kent zelf... Er
1: is nog een hele week voor.
0: Ja. Ja. Ik heb al een ander liedje, maar dat gaan we straks opnemen bij Jaap de Bok. Dus dat is weer, gaat wel over een vrouw.
1: Ja.
0: Of ook over een vrouw.
1: Ja.
0: Volgende week hebben we dat als breaking... Even over breaking news gesproken. De kermis is afgelopen in de Rijp.
1: Ja.
0: Was het geld ook al Volendammer in de Rijp?
1: Ja, dat is geweldig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want wij hadden in Volendam echt beste kermis ever qua weer.
1: Ja.
0: De Rijp dus.
1: Ja.
0: Maar er is nu het Single Festival in Edam.
1: Nou.
0: Vandaag en morgen. Nou, als je naar buiten kijkt.
1: Heb het best voor met Edam.
0: Toch?
1: Heb het best voor, dus zeker.
0: De drie J's moeten het lied weer opnieuw...
1: Ja.
0: De Rijp, Volendam, maar God is ook in Edam.
1: Ja, zeker. Helemaal goed. Jan, hoe ging je uitzending? Hoe voel je het zelf gaan? Ja, was je super tevreden? Ja, het klonk weer lekker, man. Gezellig. Jan die gaat lekker weer naar... Hij zei net, het hele weekend heb je gewoon heb je het rustig aan. Ik zei, nou, dan heb je meisje, die krijgt het, het pittig.
0: Maar hij zingt een toontje lager, hè? Dus ja. het valt daar wel mee.
1: Ja.
0: Flauwe grap, hè? Die houden we er elke week wel in, denk ik. Hey, dit is breaking news uit de Rijp, meneer Veenstra.
1: Ja, zeker. Vertel.
0: Niet zo'n beetje.
1: Nou, vertel.
0: De Rijpen zijn weer gaar.
1: Oh,
0: ja,
1: wat?
0: Ik heb ze bewaard.
1: Ja.
0: Want willekeurig, hè?
1: Ja,
0: we beginnen bij het slechte nieuws.
1: Ja.
0: Politiek ruzie wie het meest tegen betaald parkeer is. Het is een teringzooi. Het staat er letterlijk, hè?
1: Jij verzint het niet.
0: Ik lees het hier gewoon voor. Het is misschien zelfs in beeld. Teringzooi in de Rijp. Er ligt een coalitievoorstel voor betaald parkeren,
1: ja.
0: Veenstra.
1: Ja.
0: Terwijl de coalitie dat helemaal niet wil.
1: Ik zal het even ook in beeld houden. Even in beeld,
0: ja. En dan weet jij waar de koning Willem-Alexanderlaan toevallig is?
1: Ja,
0: in
1: zeker.
0: De Rijp?
1: Zeker. Niet bij mij in de buurt. Ik woon in de goede buurt.
0: Oké, maar deze weg is berucht.
1: Ja.
0: Dat wist u?
1: Ja, zeker.
0: De snelheid moet omlaag op het circuit van de Rijp.
1: De Rijp krijgt een naam hierdoor, joh. Het is pittoresk, hè? Ooit is de koning eens langs geweest.
0: Ja,
1: hè? Want die was helemaal blij met ons.
0: Volgens mij is het bekend van walvisvaders uit 1700 zelfs of zo. Maar nu...
1: Tegenwoordig staan we anders in beeld.
0: Nu zijn er appeldieven en brutale bramenbandieten actief in de Rijp.
1: Die had ik op Facebook voorbij zien komen. En het stond onder... Het was nog niet eens rijp wat ze geplukt hadden. Ze hadden er ook nog geen verstand van.
0: Hey. Op Facebook, hè? Maar ik heb gewoon nog een krant. Oh, ja. Een krant van de, gedrukt met op papier.
1: Ja, ik zie
0: de hele pagina.
1: Nou.
0: Over de Bramenbandieten in de Rijp.
1: Ja.
0: Goed, en dan ga ik nu even naar het goede nieuws. Jullie hebben zelfs een restaurant in de Rijp.
1: Ja, meerdere. Maar welke had jij in gedachten?
0: Het gaat over het Wapen van Münster.
1: Ja, ken ik.
0: Ken u het?
1: Zeker. Ja? Ja.
0: Heb je er wel eens gedraaid of zo?
1: Zeker.
0: Wel gegeten.
1: Ja, en dan moet je wel serieus geld meenemen, zeg maar.
0: Ah, oké.
1: Ja, dat is wel haute couture, zeg maar.
0: Je hebt er dus wel eens gegeten.
1: Ja, zeker.
0: Nou, voor die prijs krijgt hij een 8.
1: Ja?
0: Tenminste.
1: Oh, dat is wel goed.
0: Deze culinaire vrouw...
1: Dat is wel mooi.
0: Die heeft daar incognito gegeten en die gaf het een 8.
1: Oh ja.
0: Tot slot heb ik nog een ander goed nieuwsbericht uit de Rijp. Er is een woonwinkel goed gevonden.
1: Ja.
0: Verhuisd naar de Rijp.
1: Oké.
0: Nou, als je nog wat nodig hebt, dan moet je even doorgeven aan je vrouw en je dochters.
1: Ja.
0: Ondernemers Bernadette Remt en Henk Berkelaar van Woonwinkel Goed Gevonden.
1: Oh, even, ja?
0: Ja, die sluiten een winkel in Koog aan de Zaan. Maar wat denk je?
1: Nou, waar komen ze?
0: Ze gaan naar de Rijp.
1: Ongelooflijk.
0: En tot slot is het nog het allerbeste leuke nieuws uit de Rijp. De Zaanse brouwerij Hoop en brouwerij Leegwater uit de Rijp gaan structureel samenwerken.
1: Nou...
0: Tot zover het breaking news uit de Rijp.
1: Zal ik eens even kijken of ik wat aan kan zetten?
0: Dit is hem niet.
1: Nee, dit is zeker niet. Nee, dat weet ik nu al.
0: Had ik nou maar meer nieuws uit de Rijp? We zoeken even een herkenningstune.
1: Deze is gewoon zacht.
0: En dan gaan we over naar een andere.
1: Afgelopen zondagmiddag was hij bij de Rijpermiddag.
0: Oh.
1: We hebben het over onze eigen Jos Twint.
0: Nee.
1: En laat me gaan.
0: Die komt uit de Rijp.

0: Nou, we laten Jos rustig gaan.
1: Dit is de lokale Jan Muren van de Rijk, ja. Zeg maar. Ah, leuk.
0: Ja, Jos is, die gaat denk ik, ik denk 8 keer in de week gaat hij naar de sportschool.
1: Oh, is het er zo een?
0: Ja, maar het ziet er echt prachtig uit voor zijn leeftijd. En kan gewoon eerlijk zingen. En wat ik buiten de uitzending ook al tegen jou zei. Hij komt altijd even later. Dus je kan met hem afspreken wat je wil. Maar hij is altijd even later. Dus we hebben gewoon een tent vol met mensen. Iedereen die houdt gewoon van Jos. Van Jos. Dus heerlijk, gewoon gezellig.
1: Hij wordt gescandeerd dan ook.
0: Maar meestal, ook deze keer was hij even bij de voetbal. Oh, nou, vorig jaar was het een soort kampioenswedstrijd. Dan werd het 1-1. Ja, ja, ja. En toen moesten ze in de verlenging. Toen was hij echt serieus. Toen maakten we ons zorgen. Maar goed, het is weer gelukt allemaal.
1: Toen deed hij de afterparty daar gewoon waarschijnlijk of zo.
0: Jos is wat dat betreft. Nee, goed. Maar de Rijp die houdt van maar, Jos. Laat ja. me gaan voor de meest schrijvers.
1: Nodig hem een keer uit hier naartoe, man.
0: Ja. Met die ongelooflijke... Ja.
1: Oké. Over naar serieuze zaken.
0: Ik ga even stappen.
1: Ja. Ja. De column van Albert Hoekstra. Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 178, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over het noodpakket. Jawel... Over het noodpakket. Heeft u er al een? Of misschien wel 2? En zo ja, wat stop je daar dan allemaal in? Eerst moesten we voor tenminste 3 dagen voorraad aanleggen... maar dat is ondertussen alweer opgeschroefd tot een hele week. Voor de kleinbehuisden onder ons is dat best nog wel een dingetje. Want waar laat je die pakketten? Bij ons op de galerij mogen we ze al niet zetten. Want dan strompelen de hulpdiensten eroverheen in geval van calamiteiten. Maar daar heb je die pakketten toch juist voor nodig? In geval van calamiteiten. Ik probeer er een beetje nuchter onder te blijven, lieve luisteraars... maar dat valt met de komst van mijn favoriete herfstbok biertjes niet altijd mee. En als ik mijn vrouw probeer gerust te stellen... dat er ondanks alles toch altijd wel water uit de kraan zal blijven stromen... roept ze verbolgen van achter haar naaimachine... dat dat ook al niet meer te vertrouwen is... omdat het vol met PFAS zit. Dus, ik wil een noodpakket, want er is alle dagen wet. Ik moet een noodpakket... Want er is alle dagen wet. Maar wat is het dan? Wat is het dan? Wat is het dan? Nou, er is oorlog in Iran. En wat is die Donald nou van plan? Lees jij de kranten niet meer dan? Want die blokkade in Hormuz, die is echt niet weer de poes. Alle boten liggen stil en ik vind het best een beetje skril. Ik koop een noodpakket. Want er is alle dagen wet. Ik steel een noodpakket. Want er is alle dagen wet. Maar wat doe je dan? Wat doe je dan? Wat doe je dan? Nou, wat dacht je van een doos met zakken vol met meel en wat 100 flessen water? Nou, waar heb je nooit te veel? Dat is altijd goed voor later. We gaan alleen nog maar bedekken en met dat meel en met dat water kan je lekker boffers bakken.

er dan? Er is oorlog in Iran en wet is Donald nou van plan? Lees jij de kranten niet meer dan? Want die blokkade in Hormuz.

dan, wat doe je dan, wat doe je dan? Nou, wat docht je van een doos? Met zakken vol met meel en wel 100 flessen water daarvan

0: Heerlijke plaats van ABBA. Cor is binnen. Degene die op de televisie de boel een beetje volgen. Maar Cor, half toch, hè? Gewoon half, hè? Dan is de gemeente is op je afgestemd, hè? Zullen we nog eentje even doen?
1: Ga er nou eens vanuit dat driekwart van de mensheid autistisch is.
0: Ja, dus
1: hou
0: half.
1: Hou dan maar half drie.
0: Half.

0: Heerlijke plaat van... ja, wie was dit eigenlijk, Cor?
1: Geen idee.
0: Nee, kom. Blanco, hè? Ja, dat werd natuurlijk even voorzichtig ingefluisterd. Blanco was dit.
1: Ik ken Blanco wel.
0: Maar, ja, maar fantastische plaat dit.
1: Maar ik kan niet uit de grabbelton exact steeds zeggen welke plaat het dan is.
0: Wat denk ik kansrijker bij jou is FC Volendam.

0: Ik weet namelijk, want jij hebt het jaren gedaan bij de LOV. Was je de perschef van de FC.
1: Klopt.
0: En echt, wij zaten elkaar dan al vaak aan te kijken. Hoe weet hij dat? Het is gewoon een wandelende encyclopedie. Echt, dat wist je ook exact gewoon.
1: Nou, nee, ik weet niet, laten we zeggen, tot in detail elk doelpunt. Maar ik heb zoveel kapstokjes door de seizoenen heen.
0: Ja.
1: Dat ik kan vrij nauwkeurig herleiden welk feit bij welk seizoen hoort.
0: Ja. Ja. Ja, dat was heel duidelijk altijd.
1: En dat werkt nog steeds.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Dan roepen mensen. Ik las bijvoorbeeld gisteren ik een interview of een beschrijving. De zaterdag 1 speelt vandaag in Veenendaal.
0: Ja.
1: En die perschef van Veenendaal, van GVVV, die had een mega lange inleiding op deze wedstrijd. Die heb ik helemaal zitten lezen. En daar stond een heel stuk geschiedenis van Volendam in.
0: Oh.
1: En dan af en toe dan kom ik daar zinnetjes in tegen. En denk ik mezelf, vriend, je hebt je goed verdiept, maar het klopt niet helemaal.
0: Nee, hè?
1: Ja, dat zie ik dan meteen.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja, of een verkeerd jaartal of een verkeerde conclusie.
0: Ja.
2: Ja. Autisme gesproken.
0: Dat. Ja. Cor, ik zeg het iedere week weer. De ambitie vorige week trouwens was best groot. En ik zeg altijd, de gemeente heeft de richting nodig. Jij ging daar overheen met, nou, het land heeft dat nodig.
1: Nou, daar heb ik vandaag weer een klein aanvullingje op. Maar die me heel erg positief gestemd heeft. Maar ik wil eerst een paar andere dingetjes even aanstippen. Deze week, wij wandelen veel, gelukkig nog. Gezien onze leeftijdsconstitutie en lichaamsconstitutie. Is het heel belangrijk dat je dus meewerkt aan de genade die je nog gegeven is. En zo kom ik bijna elke dag wel langs de Zonnebloemstraat, zoals die tegenwoordig heet. En daar dat kruispunt, dat ze dus, of die driesprong met hier Sinterstraat, dat het meest van drochtelijke driesprong van Nederland is. Want daar is het zebrapad weggehaald. En daar, van de ene kant moet je voorrang geven. En van de andere kant kun je als voetganger daar nauwelijks oversteken. Omdat het voortdurend druk is. En je als voetganger geen enkel recht hebt. En daar hebben ze op een gegeven moment toch maar weer die middengeleiding hebben ze weer neergelegd. Want die hadden ze ook weggehaald. En daar hebben ze twee gele buigbare palen opgezet met een blauwe pijl. Een witte pijl op een blauwe vlak. In de afgelopen 5-6 weken zijn die gele palen vrijwel dagelijks dubbel gevouwen. En van de week lag je weer om. En dan zie je ook welke schroeven de gemeente daarvoor gebruikt heeft om hem nog weer eens een keer rechtop te zetten. En vanmorgen fietste ik daar ook weer langs. En toen dacht ik, hij staat weer rechtop. Nou, ik zou alleen maar willen vragen aan, ik weet helemaal niet wie je doet. En dat gebeurt allemaal natuurlijk in donkers. Maar blijf nou eens gewoon met je handen. Want het is een verschrikkelijke driesprong. Je moet steeds maar naar de mensen kijken. Maar dat sluit ik weer heel nauw aan waar ik het een aantal weken geleden over gehad heb. Over richting aangeven. Juist op die driesprong moet je geen richting aangeven. Maar heel goed naar elkaar kijken. En dan kom je aan de overkant. Gewoon heel simpel. En dat geldt voor die auto's. Dat geldt voor fietsers. En dat geldt voor voetgangers. Dus, maar ik zou het wel plezierig vinden als ik die jongelui die dat steeds maar omtrappen of omduwen. Of weet ik wat ze daar doen, zou kunnen spreken om te vragen, laat dat nou eens gewoon rechtop staan. Want het is het enige bakentje dat een beetje veiligheid suggereert. Dan deze week was het de start van de grote clubactie. Ik schat dat er in Volendam zo'n 1000 jeugdigen daaraan meegedaan hebben. En die kwamen ook uit Edam, ook uit Purmerend. Want in Volendam komen ze natuurlijk wat makkelijker de loodjes kwijt. Op de eerste plaats, wie dit bedacht heeft, die grote clubactie, om het op deze manier te doen. Ik neem aan dat iedereen die wel aan de deur gehad heeft, dan staan die meisjes of jongetjes staan met een dubbel gevouwen vel papier in hun handen. Aan de ene kant dingetjes om aan je brievenbus te plakken van ik ben hier al geweest. En op de andere vel een QR-code waar je van alles moest invullen. En een aantal balletjes stond er en die mochten ze dan afkruisen. Want ze konden hun eigen shirtje, hun eigen broekje, hun eigen kousje verdienen als ze maar genoeg lood aan de man brachten. Je weet van de kinderpostzegels, die hebben op woensdag om 12 uur gezamenlijk de start van de kinderpostzegels. En dan zwermt de schooljeugd die daar nog aan meedoet in één keer tegelijk het dorp in. Deze grote clubactie, ik heb 4 keer vanaf afgelopen maandag tot gisteravond 4 keer iemand aan de deur gehad. dan denk ik bij mezelf, zouden ze bij die sportverenigingen en bij de grote clubactie zelf zich wel realiseren dat het soms staan de kinderen van 7, 8, 9 jaar aan je deur met een QR.

QR-code. En heel veel mensen van mijn leeftijd kunnen daar niet mee omgaan. En dan kopen ze dat lot ook niet. En daarna klopt het allemaal precies, want je krijgt een mailtje netjes binnen met je lotnummer enzovoort, dat allemaal precies. Maar wat ik zo zielig vond, zo gisteravond ook, ik zeg tegen dat meisje, ik heb nou 3 keer een lot gekocht. Ik zeg, ik vind het heel zielig voor jou, maar ik ga niet nog een lot kopen, omdat elke keer maar weer een nieuw aan de deur komt. Ik zou willen vragen aan die organisatie, regel nou eens dat iedereen dan op die maandagavond allemaal, en geef dan 4 weken van tevoren je lot alvast maar mee naar huis. En ik weet wat er op de achtergrond dan wel weer gaat spelen. Maar ook dat telt mee, dat zie je bij allerlei loterijen. Want ik kreeg ook over de mail, kreeg ik dingetjes. Mijn zoontje wil een nieuw shirtje en als jij nou een lot koopt enzovoorts. Maar zorg nou eens dat die kinderen gelijke kansen hebben. En dat niet de een afgepoeierd moet worden omdat de ander daar al lang geweest is in dezelfde week. Gewoon doodzonde. Waar ik me vandaag of gisteren eigenlijk heel erg blij over gemaakt heb is... De jongeren van de VVD, de JOVD, hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben het partijpresidium uitgedaagd om intern eens goed na te denken over hoe het land er moet gaan uitzien. Dat van het sociale contract, wat je gewoon op politiek niveau mag afsluiten met elkaar, dat daar binnen de VVD-top kennelijk van afgeweken wordt voortdurend. En dat dat op dit moment de totale destructie is van hoe kom je aan goed beleid voor de komende jaren binnen de centen die er zijn. En ze hebben tegen het hoofdbestuur van de VVD gezegd, ga praten met je coalitiegenoten en zorg dat bijvoorbeeld pro en de partij die daar dan het meest aan ligt. En zorg dat je met die partijen bijvoorbeeld tot gewoon in de Tweede Kamer op dit moment tot een meerderheid komt. Dan komen ze op 76 zetels komen ze dan in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer komen ze op 87 zetels van de 100. Dat betekent dus dat het wat er ook, laten we zeggen, pijnlijk beslist moet worden dat je daar uitkomt. Maar dan vanuit de sociale kant. En de jongeren van de VVD geven exact ook aan, waar ik het vorige week ook al over gehad heb. Je kan toch niet van de ene kant de arbeid maar blijven belasten. En ze verklaart dat ook echt uit de liberale hoek vandaan. En wat zegt liberalisme nou eigenlijk? Liberalisme wil heel kort door de bocht zeggen, ik laat jou vrij om beslissingen te nemen. En als je binnen jouw beslissingen tot een goed leven kan komen, waarmee je een goed inkomen kan verdienen, goed met elkaar om kan gaan en samen naar een mooie toekomst kunt werken, maar dan wel met je eigen verantwoordelijkheid. Je zorgt maar dat je zelf door de tijd komt. Dat is liberalisme. En als je dat dan, zeg maar, met je maatregelen zorgt, zoals bijvoorbeeld met die verhoogde inkomstenbelasting van de werkenden, dat heeft niks meer met liberalisme te maken. Dat is het afsnijden van toekomstmogelijkheden. En de jongeren van de VVD hebben tegen de bovenkant van de partij gezegd, ga aan tafel, haal dat van tafel af. Zorg dat wat aan de door pro gezegd wordt, door Jesse Klaver gezegd wordt, dat een kans krijgt. Want daar ligt je kans om het echte liberalisme weer in te voeren. En dat de mensen zich vrij voelen om in hun eigen verantwoordelijkheid het land vorm te geven.

0: Oh. Ik zou bijna zeggen, Jaap Kwakman van dat Riees. Met zijn
1: tingeltje.
0: Ja, dit is echt typisch zo'n Jaap Kwakman geluidje.
1: Ja, nou, ik verdiep me dan in de schrijver. Ik schrijf natuurlijk, dus ik kan geen instrumenten bespelen. Maar dan denk ik zo, Michael Stipe, hoe zou hij nou, zou hij 's morgens wakker worden? En dan heeft hij dit. Of zou hij daar ook weken op puzzelen van?
0: Nou, ja, ik weet het niet.
1: Ik heb 3 regeltjes en het is niks. Ik leg het weer apart en dan 3 maanden.
0: Wij een kwartiertje geleden hadden we een noodpakket. Daar vraag ik me ook af, hoe komt iemand er eigenlijk op?
1: Dus straks om 3 uur, dan gaan we weer een ander opnemen. Hè?
0: Zo.
1: Dan gaan we Mona Keizer. Dan komen we volgende week op terug.
0: Een soort,
1: Mona Keizer komt er dan. Maar goed.
0: Houden we wel onze kredieten op het dorp, zeg maar? Of,
1: jawel.
0: Want iedereen heeft ons enorm gesteund met de kermis. Dus we kunnen gewoon, we kunnen een heel eind het jaar kunnen we weer mee.
1: Straks nog een kerstlied.
0: Maar ja, wel. En heel lief ook.
1: Ja, nou.
0: En met je kleinkinderen. Is dat wat?
1: Nou.
0: Leuk kerstliedje.
1: Make my day.
0: Ja. Gewoon hier live.
1: Als het goed is, is dat een kniplied. Dat heb ik ooit opgenomen met een van mijn oudste kleindochter.
0: Ja.
1: Met dat verhaal.
0: Die
1: staat hier in de lijst. Is goed.
0: Ja, zeker.
1: Daar is ook een mooi clipje van. En dan heb ik mijn kleinzoon op dinsdag als oppersopa. En dan trekt hij me van de stoel af. En hij kan nog niet zo goed praten. Maar dan moet ik mee naar mijn eigen werkruimte en mijn laptop. En dan moet hij dat kniplied gaat hij bekijken. En dan zit hij met zijn vingertje zit hij zo. Knip. Ja. Knip eens met je vingers, knap dat jij dat kan.
0: Zo volgende week erop.
1: Ja, dan neem ik dat mokkel ook even mee.
0: Ja, leuk. Het weer van dit weekend. Kijk lekker naar buiten. Zonnige periode, temperatuur ongeveer. Nou, rond de 20, 21 graden. Ik zag hem net op mijn motortje deze kant op komen. De wind is lekker. Gewoon prima.
1: Was je op korte broek?
0: Nee, dat gaat niet op de motor. En aankomende dagen wordt het ook gewoon prachtig. We gaan richting de 24 tot 26 graden aankomende woensdag. Dus ik zeg, we gaan er gewoon voor. Ik heb een heerlijk lekker plaatje.
1: En we moeten allemaal gewoon even naar het Single Festival.
0: Oh, ja, vandaag.
1: Vandaag en, ja. en morgen.
0: En morgen. Echt,
1: met dit weer, jongens, gaan allemaal even kijken. Nee, dan. Erg leuk programma.
0: Heeft Mel wel eens op het Single Festival gestaan?
1: Martine Bond wel, weet ik toevallig.
0: Nee, je geeft gewoon geen antwoord op de vraag.
1: Omdat het
0: is heel mooi hoe jij...
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Mel wel.
0: Ik denk het wel. Mel wel. Mel heeft een nieuwe plaat uitgebracht.
1: Ja, en ze komt naar de PS10 in december. Ik denk dat ik er even ga kijken op zondagmiddag.
0: Lekker. Ja. Zal ik die nieuwe even draaien?
1: Doe even, ja, wel leuk.
0: Ja? Ja. Dat is Missing You.

Heerlijk, lekker hoor. Journey hoorde je voor de thuisschrijvers. En Don't Stop Believing. Ik menig één heeft gewoon goede herinneringen aan deze plaat. Het was lekker stevig en per slotverrekening, daar houden we uiteindelijk ook lekker van. Dus even kijken, we zijn in de buurt van de klok van 3:00. Dat betekent dat de hoogste tijd is dat wij richting... dan gaan we dus nadenken of onze grote vriend er ook is. Kijk eventjes. Ja, door het raampje kijk ik. En hij zit zo direct naar de klok van 3:00. We hebben natuurlijk over Klaas. En Klaas weet van alles te vertellen over de top 40. En hij brengt ook de heerlijkste platen brengt hij daarbij. Ik ga afscheid van jullie nemen. Waarom? Nou, omdat het hoogste tijd is. En het wordt tijd dat wij afscheid van elkaar nemen. Dat zei ik net ook al. Morgen zou mijn broer eigenlijk origineel jarig zijn. Helaas, ik ga hem een ontzettende dikke groet geven. Daarboven helemaal. Ik dacht bij mezelf, welke plaat ga ik draaien? Toen dacht ik, oh ja, van de week was Bohemian Rhapsody op televisie. Inspirerend. Ik wens je een heel goed weekend. En Leonard, deze is voor jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Ben je net de trotse ouders geworden?
0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
4: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, Supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
5: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
6: Nee, niet nou.
7: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
6: Nee, hè, niet nou.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
1: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
0: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
2: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
0: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Oeh, jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Het is herfst en wij

Dit is het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. In Edam-Volendam was 41% van de tussen 2021 en 2024 gebouwde woningen betaalbaar voor lage en middeninkomens. Een nieuwe wet eist straks 2/3. Die norm werd niet gehaald. Dat komt vooral door koopwoningen. Van 405 nieuwe koophuizen kostte er 92 minder dan €420.000. Van 160 huurwoningen bleven er 139 onder €1.228 per maand. Het Almeloos Mannenkoor geeft dinsdag 6 oktober een lunchconcert in de Sint-Vincentiuskerk in Volendam. Het koor kiest elk jaar een bekend kerkgebouw voor zo'n optreden. Op het programma staan werken van Mozart en Gounod, onder leiding van dirigent Nick Moritz. Na afloop bezoekt het koor de palingrokerij van Smit Bokkum. De toegang is gratis. IJsclub Volendam en IJsvereniging Edam organiseren met Your Talent een reeks van 10 lessen tienerschaatsen op ijsbaan De Westvries in Hoorn. Ervaren trainers begeleiden zowel geoefende als beginnende schaatsers. De lessen zijn op 10 zaterdagen van 7 november tot en met 6 februari. Telkens van 5 tot 6 uur. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Huis aan het Water houdt op 10 oktober samen met theatergroep Afrit 6 een middag rond de voorstelling Kouder dan hier. Bezoekers zien eerst de voorstelling. Na een korte pauze voeren ze onder leiding van Paul Rodenburg een gesprek over afscheid, angst en sterven. Er is ruimte voor vragen, twijfel en persoonlijke ervaringen. Iedereen is welkom, van 2 tot half 5. Kees Tol stopt als presentator van het SBS6-programma VT Wonen, weer verliefd op je huis. De Volendammer maakte dat zelf bekend op social media. Hij presenteerde het programma bijna 9 jaar. Talpaan, SBS6 en VTWONEN willen vernieuwing en zoeken een nieuwe presentator. Wie dat wordt is nog onbekend. Tol vindt het jammer, maar begrijpt de keuze. FC Volendam speelt zaterdag 3 oktober om 8 uur uit tegen Almere City FC. Er zijn 400 kaarten voor het uitvak. 133 voor de bus, 192 voor de boot en 75 voor de auto. Kopen kan tot donderdag 1 oktober, 1 voor 12, via de online ticketshop van de club. Voor een uitkaart is lidmaatschap van de supportersvereniging vereist. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Edam-Volendam stelt dat de bouw van het nieuwe gemeentehuis niet wordt uitgesteld of stopgezet. De ontwikkeling van het Oranjekwartier gaat door, inclusief woningbouw, parkeergarage, openbare ruimte en gemeentehuis. Er wordt een aanbesteding voor een ontwerpteam voorbereid die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 klaar is. Daarna volgen het ontwerp en het verdere participatietraject. De provincie Noord-Holland houdt dinsdag 6 oktober van 5 tot 8 uur een inloopavond in het Van der Valk Hotel Volendam over werkzaamheden aan de N247. Het gaat om groot onderhoud tussen Amsterdam en Hoorn. Bezoekers kunnen vragen stellen over de dijkversterking bij gemaal Katwoude, afgesloten fietspaden en 3 weekendafsluitingen. Aanmelden is niet nodig. Morgen kunnen ouderen tussen 1 en 3 uur een valtest doen bij Prevafit in het Dijklander Ziekenhuis in Volendam, op de tweede etage. Inloop is vrij. Deelnemers lopen meerdere keren over een smartfloor die hun loopstijl meet. Een fysiotherapeut bespreekt de uitslag en bepaalt of deelname aan de gratis cursus valpreventie mogelijk is. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: LOVA Televisie is er dagelijks. Kijk voor uitzendtijden en onderwerpen op onze website.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
9: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
10: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
9: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
10: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
11: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
12: Het is herfst en wij.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.